0: 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zonder duidelijke reden met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. President Trump denkt dat de oorlog tegen Iran wel degelijk populair is. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om het uit te leggen hoe belangrijk het is. Volgens hem gaat het om kernwapens die LA kunnen wegvagen. Hij dreigt de strijd weer te beginnen als er niet snel een akkoord komt. En Hongkong wil een rookverbod invoeren op bouwplaatsen. Vorig jaar vielen bij een brand in een flatgebouw meer dan 160 doden. Het onderzoek bleek dat dat waarschijnlijk kwam door rokende bouwvakkers. Als de wet er komt, hangt de rokers een boete van een paar honderd euro boven het hoofd. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd in Drenthe. In de Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Daar is asbest en dat is vrijgekomen bij een brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Google past binnenkort de zoekbalk aan met kunstmatige intelligentie. Die balk wordt voor het eerst in 25 jaar tijd flink veranderd, zegt het bedrijf. Zo komt er meer ruimte voor het opschrijven van zoekopdrachten. Google onthulde ook een tool die informatie in de gaten houdt. Bijvoorbeeld als iets wat je interessant vindt duurder of goedkoper wordt. En op het filmfestival in Cannes klinkt hard boegeroep tijdens de film als het logo van filmproducent Canal Plus verschijnt. Het publiek steunt hiermee honderden Franse filmmensen. Die zijn bang voor de invloed van de eigenaar van Canal Plus. Die zou een flinke vinger in de pap hebben als het gaat om de media en daarmee ook op de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Alleen in het oosten valt nog een bui en overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Later op de dag dan laat de zon zich vaker zien. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er komt deze week een golf van hypotheekrenteverhogingen aan. Dat zeggen de banken en hypotheekverstrekkers in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is al meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. De NAVO denkt na over een militaire missie in de straat van Hormuz om de Iraanse blokkade te breken. Volgens de hoogste commandant kan het pas als de NAVO-leden daar politieke opdracht voor geven. NAVO-topman Mark Rutte liet eerder al weten te willen helpen om de scheepvaart weer op gang te krijgen daar. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna 160.000 euro bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is zoveel voor een Nederlandse penning betaald. Het is dan ook een topstuk dat altijd goed bewaard is gebleven. Het komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Het is 12 graden en dat is best zacht voor de nacht. In de loop van de ochtend meer buien. Daarbij is er ook kans op hagel en onweer. In de loop van de middag wordt het allemaal beter en het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse Hitflits. Gordon en Replay.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Europa is iedereen het nu eens over hoe het nu moet met het handelsakkoord met Amerika. De lachele afspraak, maar de uitvoering liet op zich wachten. Dat tot grote frustratie van president Trump, die dreigde met flinke verhogingen. Er komt een nultarief voor Amerikaanse industriële goederen. Europa krijgt een algemene heffing van 15%. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was dan ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd daar in Drenthe. Bedrijven hebben vorig jaar bijna 120 miljard euro aan belastingen en sociale premies betaald. Uit onderzoek van een consultancybureau blijkt dat de afdrachten van bedrijven aan de Belastingdienst naar verhouding harder groeien dan de economie. Een kwart van alle overheidsinkomsten komt van bedrijven. En het podium van popster Harry Styles in de Arena in Amsterdam wordt mogelijk aangepast. Bezoekers klagen op sociale media over slecht zicht. Het podium is veel te hoog. Het team van Styles zegt het

0: te weten en gaat er naar kijken. Er zijn nog 8 optredens daar. Het is best zacht deze nacht, zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend zijn er meer buien. Daarbij ook nog eens kans op onweer en hagel. Van die regen zijn we dus nog niet af. Maar in de loop van de middag wordt het wel beter. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Huurders hebben steeds vaker last van schimmel, lekkages en tocht. De huurcommissie heeft vorig jaar bijna 20% meer inspecties gedaan in huizen met die problemen dan het jaar ervoor, meldt het AD. Vaak laat het onderhoud te wensen over. Dat is niet alleen in oude huurhuizen, ook in nieuwbouw. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zomaar met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het oude systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders zijn dat goedkoper is. Volgens zo'n 30 lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. En Arsenal is na 22 jaar weer kampioen van Engeland geworden. Concurrent Manchester City speelde met 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. City-trainer Pep Guardiola feliciteert Arsenal met het kampioenschap. Het is voor Arsenal de 14e landstitel in de geschiedenis. In de loop van de ochtend buien en kans op onweer en hagel. Vanmiddag wordt het droger en zonniger bij maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Zo, wat is het warm?
18: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
19: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
20: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
21: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
22: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
24: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
24: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
24: QuickFit.
0: fit en weer verder.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
4: deals. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
7: Haibu.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter Vrouthuysten. Er worden steeds vaker misstanden ontdekt in huurhuizen. Het gaat om problemen met schimmel, lekkages en tocht, schrijft het AD. De huurcommissie deed vorig jaar veel meer bouwkundig onderzoek en heeft het over soms schrijnende situaties. Problemen komen niet alleen voor in oude huurhuizen, maar ook in nieuwe. De pro-Palestijnse demonstranten die gisteren werden opgepakt bij een protest bij de Tweede Kamer in Den Haag klagen over het optreden van de politie. Die zou erg agressief zijn geweest en geweld hebben gebruikt. Zo sloegen agenten met de wapenstok hard op betogers in. Er werden 70 mensen aangehouden. Wie op hypotheekjacht is, moet opschieten, want deze week schieten de rentes omhoog, zegt de Brands in de Telegraaf. Door de oorlog in Iran en de hoge energieprijzen verwachten de banken meer inflatie en dat zorgt voor onrust. ING, ABN AMRO en Rabobank komen daarom met renteverhogingen, zien ze bij de hypotheker. En er zijn klachten over het optreden van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En daarom gaat het team rond Harry kijken of ze iets moeten wijzigen. Mensen met een staanplaats klagen op social media dat ze weinig kunnen zien door het hoge podium en loopbruggen. We onderzoeken het en als het even kan passen we het aan, zegt de organisatie. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog. Soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
5: De ochtendspits komt nu snel op gang. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging. Vooral rond Amsterdam en in het midden van het land. Bij Amsterdam is de A10 dicht. A10 Noord bij Landsmeer. Je kunt het beste omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En er is vanochtend vroeg al een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een half uur.
3: 200% puur Hollands. Dit

0: morgen weer een dag.
1: Radio Noordzee, ochtendshow.
0: Hallo.
1: Met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen, welkom. Het is 20 mei, woensdagochtend. 7 uur geweest, welkom in de ochtendshow van Radio Noordzee. Je hebt ons weer gevonden en daar zijn we trots op. 200% puur Hollands op deze Annie M.G. Smit dag. We hebben veel te danken aan Annie M.G. Smit, hè. Veel boeken gelezen vroeger. Luisterboeken vandaag. Ja, ik was van de luisterboeken. Nog steeds trouwens. Jip en Janneke. Puk van de Pettenflat. Nou, welkom nog meer. Veel te danken aan Annie M.G. Smit. En er wordt ongetwijfeld ook weer een prijs uitgereikt vandaag. Hè? Ook vandaag Wereldbijendag. Heb je alles bij je? Ja. Vandaag ook de Musical Awards, het gala. Vindt plaats dit jaar in Leusden. De producers van Foxtrot en Hate Town. Die zijn 10 keer genomineerd. En daarmee zijn de grootste kanshebbers op een prijs. Het wordt spannend.

Helg is de nieuwe single De Vlam in de Pan bij Radio Noordzee. Gijsbert luistert mee in Uden. Hij zegt: Silvan, ik heb helemaal geen zin. Zou je het een keer kunnen draaien om, om een beetje stimulans te krijgen om op te staan? Want het lukt me niet. Gaan we doen voor je. Succes vandaag. Dit is Noordzee. Het is

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst. De Radio Noordzee Lunch.

zanger is Mo bij Radio Noordzee. Een nacht als deze. Het is de woensdagochtend bij Noordzee. En zo dadelijk gaan we weer ruimte maken op onze speellijst op de playlist van Noordzee. Een heel groot gat. Gat. Die nog gevuld mag worden. Met jouw nederpoppepper. Welke nederpopplaat zou je zometeen willen horen? Geef het door. En dat doe je heel simpel via radionoordzee.nl. Druk je op de blauwe balk bovenin, dan zie je WhatsApp-functie staan. En zodra je daarop drukt, heb je WhatsApp-functie, dat icoontje, heb je de rest van je leven contact met de studio. Leuk is dat, hè? Geef dus jouw oppepper door, oké? Radionoordzee.nl.

0: naam is Bram Bongers. En de ideale schoonzoon bij Noordzee zometeen Jeroen van der Boom. Miss Bondviool. En misschien wel jouw Nederpop ever. Binnen nu en een paar minuten hier op de radio.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2+.

0: 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
6: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
5: Wat is dat?
6: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
5: Wie heeft daar nou geen zin in?
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
16: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
15: Ja, dus. Aldi.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Schimmel en lekkages komen steeds vaker voor in huurhuizen, schrijft het AD. Vorig jaar deed de huurcommissie 100 onderzoeken per week naar dit soort misstanden, veel meer dan het jaar ervoor. De tientallen opgepakte pro-Palestijnse demonstranten in Den Haag hebben geen goed woord over voor het optreden van de politie bij het protest gisteravond bij de Tweede Kamer. Agenten zouden agressief zijn geweest en op betogers hebben ingeslagen. En wie op zoek is naar een hypotheek moet snel toeslaan, want de rentes schieten omhoog, schrijft de Telegraaf. De oorlog in Iran is de boosdoener. Banken zijn bang dat daardoor de inflatie toeneemt. Dan het weer van Weer Online. Er ontstaan buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 19 graden.
21: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
23: De ochtendspit verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan in het midden van het land. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht veroorzaakt slecht wegdek bij knooppunt Everdingen, file van 9 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaak een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen tegen een afzetting aangereden. Die moet worden gerepareerd en dat gaat waarschijnlijk tot 2 uur duren. In de tussentijd kun je omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
21: 200% puur Hollands. Radio Noordzee.
1: Gijs Doet. Je zit al lekker op die ochtend, maar de zomer komt er bijna aan. En als ik nou iets wil horen van, ik geef je een kleine geheugensteun. Jij bent zo. Gaat er dan een lichtje branden?
10: Daar gewoon even die plaat weer over de boom.

0: in AVAS. AVAS Live, daar fietsen haar 20-jarig jubileum. Miss Montreal. En er zijn nog kaarten voor beschikbaar. Een paar hoor. Wees er op tijd bij. Maar check het eventjes op missmontreal.nl.
1: De Radio Noordzee. Nederpop Pepper.
0: Dankjewel Corrie van der Brink. Ze zegt stil van, jij mij zou je blij maken met die leuke Melalplaat van Nico Landes. Kan je die hier draaien? Dankjewel voor je leuke appje. Gaan we doen. Het is Liefde in de Noord.
1: De Radio Noordzee. Nederpop Pepper.

0: is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
2: Ja, ja, ja. En dan nu hoog genoeg tijd voor die hele fijne hitlist van deze week. Die van Gordon Replay.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Gordon en Replay.

meelallen met Justin de Wild. Vorige week presenteerde hij nog de lunch hier. En wat een knaller is dit, hè? Heerlijk! Cheerio hoor je bij Noordzee. En over de lunch gesproken vandaag. De hele week trouwens. Jeroen van Zeist in de uitzending tussen 12 en 1. En daar hoor je ook alles over de Turkije-reis die we gaan weggeven hier bij Noordzee. Dat is echt de moeite waard. Later deze ochtend ga ik er nog meer over vertellen. Maar het wordt een bijzonder evenement. Dit is de ochtendshow met zo dadelijk Emma Heesens voor je. En nu tijd voor de Puma's en mijn houten hart.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu. Haibu.nl.

0: Echt bij de verfzaak.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: www.radioforte.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Pro-Palestijnse demonstranten zijn verbijsterd over het gedrag van de politie gisteren bij een protest in Den Haag. Ze voerden actie bij het Tweede Kamergebouw en zouden uit het niets zijn opgepakt. Daarbij sloegen agenten ook nog eens hard op betogers in. 70 mensen zijn aangehouden en sommigen overwegen stappen tegen de politie. Er is vorig jaar veel meer onderzoek gedaan naar schimmel en lekkages in huurhuizen, schrijft het AD. De huurcommissie deed 100 onderzoeken per week, een stijging van bijna 20%. Gek genoeg zorgen niet alleen oude huizen voor problemen, maar ook nieuwe. Door slechte ventilatie krijgt schimmel een kans. Omroep Gelderland wist laatst heel eenvoudig de geheime locatie van een defensiefregat te achterhalen. Dat deed de omroep door een Bluetooth-tracker op te sturen naar het schip. Defensie nam maatregelen en die blijken te werken. Omroep Gelderland stuurde 7 trackers naar schepen van de marine en die werden allemaal onderschept. Is het een aap, een grote rat of toch iets anders? In Tilburg keken mensen volgens Omroep Brabant raar op toen ze iets in hun tuin zagen schuivelen. Het bleek geen aap te zijn, maar een rolstaartbeertje, ook wel een kinkajou genoemd. En die was ontsnapt uit een dierenpark. Het dier is gevangen en teruggebracht. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: In het midden en zuiden van het land staan de meeste files. Er zijn er een paar die opvallen. Op de A6 bijvoorbeeld, van Muiden naar Lelystad. Die weg is dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op ook een lange file van Emmeloord naar Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders, ook een half uur verdraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht richting Utrecht. Vanaf Volendam is de verdraging 25 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Hilversum ligt het een en ander op de weg. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de verdraging 20 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken een half uur verdraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk vanochtend vroeg. De verdraging is daar dus ook ruim een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo 40 minuten vertraging door een ongeluk.
0: 200%.

0: En de laatste.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Zo, welkom, welkom. Net pas wakker. Ja, Radio Noordzee maakt jou wakker. Elke maandag tot en met vrijdag met de Ochtendshow. Tussen 7 en 10. Mijn naam is Sylvain. En ja, dit is wel een apart verhaal in Amerika, in de stad St. Paul. Werd een man aangehouden omdat hij geen gordel droeg. Dat mag natuurlijk niet, je moet een gordel dragen. Nou, toen ging de politie het een beetje onderzoeken, bleek hij geen rijbewijs te hebben. En hij had nog een openstaand arrestatiebevel op zijn naam staan. Hij moest toch gearresteerd worden. Achterin zaten 3 kinderen, onder de 3 jaar. Dat is ook wel een beetje gek natuurlijk. En op een gegeven moment pakte een van die kinderen ineens een pistool uit de luie tas. En liet het aan de agent zien. Zo van, kijk eens, dit is een kooklog. Gelukkig zat er geen kogel in, maar wel een geladen magazijn in het wapen. De vader, de man achter het stuur, zei dat hij een pistool bij zich had vanwege doodsbedreigingen. Kortom, lekker familietje. Dat ik zo. Je verwacht dat een kind een speen pakt, komt er ineens een pistool.

Uitlegger Joling hoorde je. En niet voor één keer bij Radio Noordzee. Langzaam kruipen we naar de eerste ochtendkoffie. En dat doen we deze ochtend met Davy van de Sluis. Ochtendkoffie met hem. Gaat u vertellen over zijn nieuwste single Beter dan Goed. En

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

weten. Blijf dan hier. Ruben Alink hoorde je en Tanique bij het station met 200% puur Hollands. Zometeen gaan we ons eerste bakje drinken, dus met Davy van der Sluis. En ook Hanne Mee, Bluff, Guus Meeuwis komen eraan. Wat een line-up, hè? Hey, en daar is Tino Martin.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oranje fans op.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Ongelukken op honderden gevaarlijke kruispunten en rotondes zijn niet meegenomen in de officiële politiecijfers. Ambulances registreren op die plekken 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Handhavers van de NS gaan vandaag voor het eerst op pad met een wapenstok. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veiliger kunnen werken. De test duurt een jaar. En de demonstranten die gisteren in Den Haag werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze keihard door de politie zijn aangepakt. Ze zouden klappen hebben gehad met een wapenstok. Dan het weer van Weer Online. Er vallen buien, ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt 16 tot 19 graden.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Utrecht en in Noord-Brabant. Op de volgende wegen sta je het langst in de file. Op de A2 is dat van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everding een half uur vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. De A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A10 is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Vanaf Durgerdam is de vertraging richting Utrecht ongeveer 20 minuten. Bij knooppunt Amstel zijn ook 2 rijstroken dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.

0: Alsof je op vakantie bent. Als je de stem van Pascal Jacobsen hoort van Bluff, sowieso de muziek van Bluff, dan ben je eventjes helemaal uit de rush van de dag. Ken je dat? Dat heb ik altijd bij Bluff. Dat heb ik ook als ik in Zeeland ben trouwens. Misschien moet ik een keer gaan verhuizen. Hallemee hoor je samen met Bluff en ik ben niet meer bang.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, dames en heren, deze ochtend gaan we ochtendkoffie drinken met niemand minder dan Davy van der Sluis. Davy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met Davy?
2: Ja, gaat fantastisch. Het zonnetje begint door te komen en... Ik zit net een nieuwe plaat online, dus bij mij gaat het hartstikke goed.
0: Ja, gefeliciteerd met je nieuwe plaat, hè. Was het weer een spannend proces?
2: Ja, het is altijd wel een dingetje, hoor, een nieuwe plaat uitbrengen. Maar weet je, dat neemt ook zoveel... Het is iedere keer, weet je, het begint altijd met een demootje. En voordat je het weet, heb je een fantastisch mooie plaat. En dan denk je, oh, dat is vet. En dan, voordat je het weet, is alles live ingespeeld.
0: Ja.
2: En sta je in de studio om in te zingen. Dat is echt een fantastisch mooi proces.
0: Ja, bizar. Hey, maar die demo, die kwam binnen bij jou? Van wie kreeg je hem?
2: Ja, van Lars en Billy.
0: En toen dacht je, dit is wel iets.
2: Ja, die jongens die zijn natuurlijk fantastisch goed bezig al ik weet niet hoe lang.
0: Ja.
2: En halen ene gouden plaat, de andere gouden plaat. En
0: ja.
2: Kijk, toen ik dit binnenkreeg, toen dacht ik echt van, oh, dit is echt wel... next level, vind ik zelf. Heel blij mee.
0: En dan hoor ik ook zangers die zitten te luisteren denken van... ja, maar hoe kom je daar dan tussen? Hè? Hoe komt dat Billy Dans dan jou gaat appen van... ik heb iets voor je?
2: Ja kijk, dat is...
0: Waarom kiest hij jou uit? Ja. Dat bedoel ik eigenlijk. Waarom kiest hij jou uit voor deze plaat?
2: Nou kijk, ik ken Lars natuurlijk al een poosje. En ik ken Billy... ook al een poosje vanuit het circuit.
0: Ja.
2: Gewoon als collega. Kijk, en ja, dan heb je af en toe dat geluk. En het klikt. En dat is denk ik het belangrijkste.
0: Dus het is en jouw talent en het gunnen. Hè? Die dingen samen. Ja.
2: Ja.
0: Fantastisch, man. Leuk.
2: Ik denk het, ja.
0: Beter dan goed, heet de plaat. Beter kan niet worden,
2: en,
0: toch?
2: Nee, ja, precies dat. Kijk, en weet je, het is de bedoeling dat de mensen er vrolijk van worden. En dat is ook wat ik terugkrijg. Wel tijdens ik zing hem dus ook al, denk ik, een week of twee.
0: Ja.
2: En weet je, hij doet het gewoon fantastisch leuk. Mensen zingen er mee. Ik krijg berichtjes op social media van, god, deze leuke plaat, hij blijft zo enorm hangen. Ik zing in mij als ik onder de douche staan, als ik dan was het ben. Nou, weet je, en dat wil je met een plaatje.
0: Davy, het is een ode aan de liefde, hè?
2: Ja.
0: Ja, vertel, hoe verliefd ben jij?
2: Ik ben mega verliefd.
0: Ja.
2: Het is echt, kijk, alles begint natuurlijk met een stabiele thuis situatie.
0: Ja.
2: Ik heb een fantastische vriendin, een geweldige zoon, dus ik ben hartstikke happy.
0: En leer me dat eens, hoe hou je dat goed, die relatie? Hoe hou je die liefde erin?
2: Elkaar waarderen,
0: ja.
2: En elkaar de ruimte geven en gunnen. En gewoon goed praten met elkaar,
0: okay.
2: Dat is wat het belangrijkste is.
0: Ik heb het even allemaal opgeschreven, Davy. Ik heb het wel een soort cursus krijg ik van je. Kan ik wel gebruiken. Hey Davy, dank je voor je tijd, man. Beter dan goed. Jouw nieuwe single hier bij Noordzee. Ik wens je een hele fijne dag, man.
2: Een hele fijne dag. Dank je wel.

Ze zijn nog lang niet halverwege. Ze zijn 3 shows verder. En vrijdag gaan ze verder met hun volgende show, de 4e show. En dat gaat door tot en met 31 mei. Ik heb het over Susanne en Freek. Staan in het Gelre Dome. Er zijn nog wat kaarten, wat extra kaarten beschikbaar gekomen. Misschien leuk om te gaan kijken. Hier hoor je ze bij Noordzee.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blijven?

0: Vertrouwd sinds 1999.
1: Direct.
2: Chef Special.
1: Jan Smit.
2: La Fuente.
1: Eada Borsato.
2: Hanna May. Mara Julia.
1: En Yves Berendsen.
2: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
1: Zorg dat je erbij bent.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
4: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Bestel je obu op netlink.nl.
5: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Peter Vrouthuysten. In politiecijfers worden veel ongelukken met gewonden gemist. Op gevaarlijke kruispunten en rotondes registreerden ambulances 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Vaak verbazen omwonenden zich over de lage aantallen ongelukken van de politie, want daardoor grijpen gemeenten niet in. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. De demonstranten die gisteren bij de Tweede Kamer werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze door de politie agressief zijn aangepakt. Sommigen kregen klappen met een wapenstok. De politie zegt dat de actievoerders een paar keer is gevraagd naar een demonstratievak te gaan en dat ze niet luisterden. En dat elektrische auto's populair zijn wisten we al, maar de verkoop daarvan ligt nu op koers om een recordhoogte te bereiken. Dat zegt het Internationale Energieagentschap. Dit jaar zullen er 23 miljoen elektrische auto's worden verkocht. Daarmee zal dit jaar 28% van de autoverkopen een elektrische zijn. Er ontstaan flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Ook vanmiddag zijn er verspreid over het land buien. Later in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
9: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo is de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nog altijd fors. Tussen de knooppunten Del en Everdingen een half uur oponthoud. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. Op de A6 Muiden-Lelystad gebeurde een ernstig ongeluk, waardoor de weg dicht is tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op daardoor ook een hele lange file van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders, 3 kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken ook ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
7: 200%

0: met Tom Dijkman op de drums. Dat is een eigen sound altijd. Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. Heb je het al gehoord dat we op vakantie gaan?
1: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
0: Ja, want er liggen hier gewoon 2 tickets voor je klaar om mee te gaan op muziekreis. Dat gaat plaatsvinden naar Turkije vanaf 31 oktober tot en met 7 november. Terwijl iedereen hier in de sneeuw zit, met de sneeuwketting loopt te glooien, ga jij gewoon lekker genieten van de Turkse zon. Nou ja, gewoon de zon. 5 sterren Long Beach Resort, met alles erop en eraan. En 30 artiesten, ruim 30 artiesten, van Nederlandstalige bodem, die gewoon jou gaan verwennen van zonsopgang tot zonsondergang. Dagelijks kans op deze leuke prijs. Komende middag weer jouw kwalificatieronde. Luister naar René Verkerk en maak

0: 2, 3 J's en los vast hoor je bij Noordzee. Oké, het is hoog tijd voor...
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja, deze man is geboren in Utrecht op 31 augustus 1912. Ja, en hij is niet meer onder ons helaas, maar het was wel een bijzondere man. Ik zag hem ooit in Reur. Ik zag hem bij de tv-show bij Ivonier zitten. Als hij op de tv was, was er altijd wat te doen. Was er altijd reuring in de zaal. Chef van Oekel, oftewel Dolf Brouwers, zanger en komiek. Ook veel samenwerking met Wim T. Schippers. En ook de Chef van Oekel show, hè? Toch? Ja. Leuk. Een plaat had hij ooit en die ga ik voor je draaien. We mogen het niet vergeten. Al die rotzooi in de Rijn.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

Doei, doei. Mart Hoogkamer hoorde je bij Noordzee. Zometeen in de plaat die je doof veranderde van Zij gelooft in mij van Hazes in Hij gelooft in mij. Plaat hoor je zometeen. Eerst een man die onlangs in de Melkweg stond met een succesvol optreden. En daar was hij heel erg blij om. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Simon K.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij de Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
5: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnydemol.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Pijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. Tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
13: Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
12: Ja, dus. Aldi.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
17: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
18: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: maak stacks silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al tijden veel te vol zit, komt het COA met strengere regels. De rem gaat erop, alleen kwetsbare asielzoekers komen nog binnen in Ter Apel. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef die een jaar duurt. Gekeken wordt of medewerkers zo veiliger kunnen werken. En ambulances registreren veel meer ongelukken met gewonden dan de politie. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes ontbreken in officiële politiecijfers, ontdekte RTL Nieuws. Dan het weer van Weer Online. Er ontstaan verspreid over het land flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt rond 17 graden.
3: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: Er staat zo'n 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog veel vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Blarikum 20 minuten door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen is het wegdek er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dichte vertraging ongeveer 20 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad is de weg helemaal dicht door een ernstig ongeluk. Verkeer kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op de A6, daardoor ook een lange file tussen Lelystad en Almere. Daar ook 25 minuten vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken een half uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.

Wat een fijne zomerplaat. Nu al. Ik heb helemaal zin in de zomer. Ik kom terug. Kido van de Graaf hoorde je bij Noordzee. En hij gelooft in mij. Do hoorde je daarvoor bij het station met 200% puur Hollands. Waar je zometeen Romy Montero hoort met haar nieuwe single. Leven lang. Een paar weken geleden was ze nog in de uitzending en vertelde ze alles over die plaat. En zometeen zou ik daar nog een klein stukje van herhalen. Want ze heeft hele leuke, rake dingen gezegd. Nu de Circus Custus. Louise.

0: Romy Montero, Leven Lang. Een tijd geleden sprak ik haar in de uitzending. Toen zei ik over deze plaat, ja, je hebt een beetje een soort Roxy Dekker sound. En nou, was ze van verrast, toen zei ze dit.
1: Nou, thanks. Ja, nou, ik had moeten zeggen dat ik Roxy Dekker niet per se in mijn achterhoofd had zitten. Want ze is zo jong en zo'n hitmachine.
0: Ja,
1: en nou, ik ben een beetje opgegroeid met de hartslag van Richard Cott en dat soort liedjes. En ik dacht, ja, ik mis dat een beetje nu.
0: Ja,
1: van die,
0: ja,
1: goede Nederlandstalige, niet te ingewikkeld, lekker meezingen muziek.
0: Ja, nou, en dat is wel gelukt, want het is, je kan hem lekker meezingen. Leven Lang hoorde je Romy Montero hier bij Radio Noordzee. Zometeen, EOS.

0: te spreken. Zometeen tussen 12 en 1. Mooie de lunch hier met Jeroen van Zelst. En hij gaat onder andere hebben over de Turkije-reis. Waar je bij kunt zijn. Zo leuk zijn, toch? En zometeen, dames en heren, Wouter Kooijman hier. Valt even in voor Marleen Sauerpala. Maakt er een hele mooie boezem van. En morgen om 7 uur spreken we elkaar weer.
1: Er is

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Oranje fans op.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: Zwolle en Den Bosch. Ambulances registreren 3 keer zoveel ongelukken met gewonden als de politie. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes neemt de politie in de cijfers niet mee, ontdekte RTL Nieuws. Als er bijvoorbeeld 2 fietsers op elkaar klappen, komt daar vaak geen politie aan te pas. En de UEFA heeft een Tsjechische voetbaltrainer levenslang geschorst voor het stiekem filmen van speelsters in de kleedkamer. Hij mag nooit meer een functie binnen het voetbal bekleden. De jongste speelster die hij in het geniep filmde was nog maar 17. De coach was in Tsjechië al veroordeeld tot 1 jaar cel. Verspreid over het land vallen er flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu...

Over precies een maand is het zover. Dan wordt de Amsterdam Arena weer helemaal omgebouwd tot een feestpaleis. Want dan zijn de toppersconcerten natuurlijk. En Jeroen van der Boom zegt er zelf over, dat wordt fantastisch. Daar moet je bij zijn. Ja, deze gaan ze daar denk ik niet zingen. Werd de tijd maar teruggedraaid. Onderweg naar het midden van de werkweek. Goedemorgen, ik ben Wouter. 20 mei staat op de kalender vandaag. Abby Hoes is vandaag jarig. De actrice is 32 jaar geworden. Harry Vermeegen, hij is ook jarig en 76 jaar geworden. En tot slot, als laatste in dit lijstje, niemand minder dan Boudewijn de Groot. Ook jarig. Mag jij raden hoe oud hij is geworden? 82. Mooie leeftijd, hè? Laatste shownieuws krijg je zo live vanaf de shownieuwsredactie. En Flemming en Snelle draai ik zo meteen. Eerst Yves Berendsen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allars en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Benja Bruining is binnenkort te zien in een nieuwe grote dramaserie. Hij speelt mee in Omerta van de makers van de populaire Vlaamse serie Knokken Of. Ook Eiko Beemsterboer heeft een rol in de serie. Vandaag werd bekend dat Nederlandse en Vlaamse acteurs samen in de cast zitten. Het lijkt dus weer een flinke internationale dramaserie te worden. In Sofia stond dinsdagavond alles in het teken van zangeres Dara. In de Bulgaarse hoofdstad werd samen met Omroep BNT een groot feest georganiseerd na haar winst op het Songfestival van afgelopen weekend. Onder luid applaus kwam Dara het podium op, terwijl haar nummer Bangaranga door de speakers klonk. En stilzitten doet ze niet, want op sociale media heeft ze producer Fred Again inmiddels gevraagd om samen muziek te maken. En voor Juvat Westendorp lijkt dit niet alleen professioneel, maar ook privé een bijzondere tijd te zijn. Volgens Story is de presentator en acteur in het geheim getrouwd. Veel details houdt Juvat nog voor zichzelf, maar het nieuws zorgt wel meteen voor enthousiaste reacties van fans. Juvat deelt vaker vrolijke momenten uit zijn leven, maar dit grote nieuws hield hij dus opvallend lang stil.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Ja, dit zijn ze, die hits die je hoort alleen op Radio Noordzee. Frank Boeijen. Qua notering in de hitlijsten, net zo'n grote hit als Linda destijds. Toch hoor je minder vaker. Do It, zo heette die. Je bent bij Radio Noordzee, waar je zometeen Wesley Bronkhorst hoort.
1: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
0: Maar eerst, ja, als je zin hebt in een reisje op kosten van Radio Noordzee naar Turkije, dan kan ik je op zich aanraden om vanmiddag even te luisteren naar de middagshow Wat een middag met René Verkerk. Want hoor je Amar zijn Turkse oproep voorbij laten komen? Zorg dan dat je het juiste antwoord op die vraag appt naar de WhatsApp van Radio Noordzee. Ja, dan kan je alvast even een tip geven. Ga daarvoor naar onze website radionoordzee.nl. En klik dan even op het WhatsApp-icoontje onder mijn hoofd. En stuur maar gewoon even een berichtje, dan staat hij in ieder geval in je telefoon. Zal ik daar verder niet op reageren? Want dat doen we pas vanmiddag natuurlijk. Gewoon luisteren vanaf een uur of vier naar de middagshow met René, Jonathan en Kobus. En wie weet, ga je binnenkort op reis naar Turkije? Je lacht.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst. De Radio Noordzee Lunch. Van

Senna, kleine vogel. Nou is vanmiddag Justin de Wild op bezoek bij René Verkerk. We zouden even aan hem kunnen vragen natuurlijk of hij iets ziet zitten om ooit eens een duet op te nemen met Senna. Want ze hebben in ieder geval overeenkomsten. Ze houden allebei van vogels. Op een vreemd soort manier. Top. Goedemorgen, het is de ochtend van Radio Noordzee. Ik ben Wouter voor Marleen, die lekker op vakantie is. Zometeen hoor je drie Amsterdamse woordkunstenaars die zich begeven tussen neonwolken. Ja, wie dat zijn hoor je zometeen. En ook deze

0: 5-sterrenresort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu

0: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Patterson, dat doe jij. Als je nou denkt, ja, dit heb ik al een keer eerder gehoord, maar ik kan het niet echt goed plaatsen. De jaren 90, Charles en Eddie, Would I Lie to You? Dat lijkt wel heel veel op dit liedje.
1: De Radio Noordzee, duik in de geschiedenis.
0: Ja, inderdaad, buiten dat het natuurlijk in de Engelse taal was. Het is 20 mei 2026, de dag dat het 99 jaar geleden is dat de eerste man in een vliegtuig de oceaan oversteekt. Wow, dan moet je ook wel eens zoiets gehad hebben van waar is hier een nooduitgang? Hij stijgt op in New York en landt een dag later veilig in Parijs. Ja, en daartegen is het vandaag ook 94 jaar geleden dat de eerste vrouw veilig en wel de oceaan overvliegt. Ook in een vliegtuig. Ja, je zou er bijna een opvlieger van krijgen, hè, al die vliegtuigen. Ja, je krijgt het alleen hier, 200% Hollandse hitgarantie. Emma Heesters en Russo hoor je zo meteen. Ook Henk Dissel staat voor je klaar. Eerst het goede doel, nooduitgang.

0: 14 graden. Goedemorgen, je luistert naar Radio Noordzee in heel Nederland te ontvangen via DAB+. En in Brabant, Limburg, Gelderland en delen van Utrecht via FM te beluisteren. In Helmond op FM 90.5. Hey, als je er lekker in zit vandaag, dan is deze hit van Wolter Kroes wel een echte muzikale accelerator, hoor.
1: Goeie papi.
2: Ik weet dat wat dat betekent.
0: Muziek die je stemming, energie of sfeer versnelt, versterkt. Wat een heerlijke dag. Dit is Wolter Kroes.
3: De nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
5: Odido. Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Waar heb je last van?
7: Koorts. Oranje koorts.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. On
15: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
15: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
19: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten.

0: krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uit checken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel gaat niet iedereen meer toelaten. Er zitten nu te veel vluchtelingen en het COA kan niet langer hun veiligheid garanderen. Daarom is er alleen nog plek voor kwetsbare mensen. Maar wat kwetsbaar is, laat het COA in het midden. Er zitten nu 2300 vluchtelingen in Ter Apel. 300 meer dan mag. De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid. Maar of dat werkt, is onzeker. Dat concludeert de Rekenkamer, die als voorbeeld de kabels op de bodem van de Noordzee noemt. Die moeten worden beveiligd, maar onduidelijk is wie dat doet. Ook is opnieuw gebleken dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Ze stierven een week geleden tijdens een duiktocht naar grotten. Ze werden gevonden op 60 meter diepte, terwijl toeristen er niet dieper mogen duiken dan 30 meter. In de zoektocht naar de Italianen kwam ook nog een Maledivische duiker om. En een geintje heeft geleid tot aangifte van dierenmishandeling. Een groep mensen dumpte afgelopen weekend als grap bijna 60 kippen bij een bevriend bruidspaar in de tuin. Maar de dieren waren er volgens meerdere dierenbelangenorganisaties slecht aan toe. Dat leidde tot aangifte. De kippen zijn opgevangen door een stichting. Verspreid over het land vallen flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: 200% duur.

Met Billy Dans, joh, de Gappie Sappie. Woensdag 20 mei op de kalender. Goedemorgen, ik ben Wouter. Vandaag is uitgeroepen tot Wereldbijendag. Als je nou denkt, dat vind ik niet zo bijzonder, dan is deze dag dus speciaal voor jou, want ja, ze willen je bewust maken van het feit hoe belangrijk bijen zijn als bestuivers voor de natuur, voedsel en honing. Ja, al is dat natuurlijk wel een beetje bijzaak, hè? En weet je trouwens waarom bijen graag naar een feestje gaan? Huis voor de buzz. Ja, goedemorgen, Wouter hier met Hollandse Hits. Wat dacht je van de hitflits van Gordon en Replay zo direct? Maar eerst Tol Hansen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Alasje. Dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Benja Bruining is binnenkort te zien in een nieuwe grote dramaserie. Hij speelt mee in Omerta, van de makers van de populaire Vlaamse serie Knokken Of. Ook Eiko Beemsterboer heeft een rol in de serie. Vandaag werd bekend dat Nederlandse en Vlaamse acteurs samen in de cast zitten. Het lijkt dus weer een flinke internationale dramaserie te worden. In Sofia stond dinsdagavond alles in het teken van zangeres Dara. In de Bulgaarse hoofdstad werd samen met Omroep BNT een groot feest georganiseerd na haar winst op het Songfestival van afgelopen weekend. Onder luid applaus kwam Dara het podium op, terwijl haar nummer Bangaranga door de speakers klonk. En stilzitten doet ze niet, want op sociale media heeft ze producer Fred Again inmiddels gevraagd om samen muziek te maken. En voor Juvalt Westerdorp blijkt het niet alleen professioneel, maar ook privé een bijzondere tijd te zijn. Volgens Story is de presentator en acteur in het geheim getrouwd. Veel details houdt Juvalt nog voor zichzelf, maar het nieuws zorgt wel meteen voor enthousiaste reacties van fans. Juvalt deelt vaker vrolijke momenten uit zijn leven, maar dit grote nieuws hield hij dus opvallend lang stil.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: vandaag. Dat moet wel. Het regent zonnestralen, joh, de Achtduinen ben ik.
1: De link van Marleen.
0: Deze week maak je in de middagshow van René kans op een muziekreis naar Turkije voor twee personen. En een van de artiesten die er gaat optreden is Justin De Wild. En hij komt vanmiddag bij René alvast even langs. Wel, om een beetje kennis te maken, dan weet je met wie je misschien binnenkort op reis gaat. Nou, ik zal zeker even luisteren naar de middagshow met René Verkerk vanaf 4 uur. En ik dacht, ja, de link van Marleen. Hoe leuk is het om René een soort van in het zonnetje te zetten? Hij doet ons toch een mooie reiscadeau. De hele week allemaal platen van een René. Gisteren was het René Vroger.

0: Heel gezellig. Lange Frans samen met John West. Alles wat ik zoek. Goedemorgen, je bent bij Radio Noordzee. Ik ben Wouter trouwens deze week voor Marleen die nog lekker vakantie heeft. Zometeen muziek die we te danken hebben aan de Minute Covers ooit op social media. Weet je nog wie daarmee doorbraken? Nou, je hoort ze zometeen hier. En ik heb Volumia. Zo helemaal.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
2: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: wel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium bestelling.
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
16: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
17: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info juliedemol.nl.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
22: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

Ja, met Xander de Buissonnier, hè? Ja, nog steeds populair, zoals je hoort. Hey, de wisselvalligheid houdt nog even aan qua weer betreft. Want er komen opnieuw heel veel buien voorbij vandaag. Wel schommelt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Het is Radio Noordzee met Benny Nijman en Numidia zo direct. Eerst Bram Bongers, ideale schoonzoon.

0: begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio.

0: Huidschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Alle

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Gek op laag.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: En ook deze week extra goedkoop. Een

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Defensie geeft miljarden uit aan wapens en mensen, maar dat gebeurt niet altijd op de juiste manier, heeft de Rekenkamer onderzocht. Zo komt het voor dat een orde direct bij een bedrijf wordt geplaatst, terwijl gebruikelijk is dat je eerst bij een paar bedrijven een offerte vraagt. Defensieminister Jessakus moet daar beter op letten. De porno-site motherless.com is weer online, meldt de NOS. De site was door justitie uit de lucht gehaald vanwege misstanden. Zo waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt of van kinderporno. De website zegt de boel zo te hebben aangepast dat illegale content zo snel mogelijk wordt weggehaald. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat een auto over de kop is geslagen en daarbij de motorrijder heeft geraakt. De identiteit van de beide slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. En reizigers tussen Amsterdam en Utrecht opgelet. Vanmiddag rijden daar geen directe treinen. Bij Apeldoorn is een verbindingstuk kapot, waardoor het spoor niet gebruikt kan worden. Doordat twee andere sporen ook al worden onderhouden, rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal en Schiphol. Vanmiddag wisselvallig met hier en daar enkele stevige buien. Later wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon geregeld door. Het is 15 tot 18 graden. Morgen meer zon en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

muziek en die mooie samenwerkingen. Deze bijvoorbeeld van René Vroger en Welen. Hoe de liefde gaat. Nou, hoe de liefde gaat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Als je maar lekker hier blijft bij Radio Noordzee. Want Veldhuis en Kemper staan nog voor je klaar. En ook Hanna May en Bluff zijn van.

0: 5-sterren-resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
6: Heijn. Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen...

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.

0: Radio Noordzee Lunch met Jeroen van Zelst.
1: Ik ben niet meer bang van Hanna Mee en Bluff. In oktober ga ik mee met heel veel artiesten zoals Justin de Wild, Jesse Prins, Rutger van Barneveld en ook vele anderen. Dan gaan we lekker naar Turkije, naar het Long Beach Resort. En er gaan ook veel fans mee. Daarover heeft Kim Plantinga een vraag. Zij wil namelijk weten hoe het nou is voor artiesten om met fans op reis te gaan. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Het is heerlijk als jij je deur open doet. Je stapt lekker een zonnetje in. Lekker naar het zwembad of lekker aan het strand. En dan lekker de verhalen die mensen met je willen aanknopen. Of een vraag of even lekker een bingootje met z'n allen. Ja, dat vind ik heerlijk. Lekker tussen de mensen. Lekker een beetje nieuwe mensen leren kennen. Ik hou er helemaal van. Dankjewel Kim voor jouw vraag. Dit zijn Yves Berendsen en Emma Heesters. Alleen met jou.

aanstekelijke muziek, dan is het Gerard Joling wel natuurlijk. Je hoorde Niet voor één keer. En het was hem alweer, de lunchshow voor de woensdag. Fijn dat je erbij was, maak er nog een hele mooie dag van. En vergeet vooral niet te luisteren tussen 4 en 7 naar de uitslovers van de middagshow. En kwalificeer jezelf voor de muziekreis naar Turkije.

Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil sneller, snel.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: met een V.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Als asielprotesten uit de hand lopen, zijn de aangehouden relschoppers vaak niet eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente, heeft de NOS uitgezocht. Sommigen maken het wel heel bont. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden. En in de Achterhoek een Rotterdammer, van 150 kilometer verderop. Volgens minister Bart van der Brink moeten asielzoekers mogelijk weer op het gras voor de opvanglocatie in Ter Apel slapen. Er zitten daar nu meer dan 2300 mensen, terwijl het er niet meer dan 2000 mogen zijn. Het COA heeft daarom besloten om in Ter Apel alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Er is niet voor iedereen plek. In Diemen woedt een grote brand onder het dak van een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nog niet duidelijk waar het vuur is ontstaan. Omdat er veel rook vrijkomt en die naar een woonwijk in de buurt waait, is een NL-alert afgegeven. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. En het KNMI kan vanaf vandaag eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. Tot nu toe werd code oranje of rood pas een dag van tevoren afgegeven. Maar dat is nu 2 dagen. Ook kan het KNMI per plaats waarschuwen voor gevaarlijk weer in plaats van per provincie. Commerciële weerbureaus waren erop tegen, maar verloren een rechtszaak. Er trekken stevige buien over, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

Misschien wel je motto van afgelopen weekend. Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Je hoorde Stef Eckel en René Karst bij Radio Noordzee. Ja, dat weekend voelt als lang geleden. Aan de andere kant, je moet het maar zo zien. Het is alweer woensdag. De helft van deze werkdag zit erop. Kortom, dat lekker lange Pinksterweekend is dichterbij dan je denkt. En dan zijn er ook nog die heerlijke temperaturen op komst. Kortom, het leven is eigenlijk best wel leuk als je het zo zegt. Ja toch? Goedemiddag, mijn naam is Luc bij Radio Noordzee. De zender met 200% puur Hollands. Zometeen een klassieker van Cadans. In het donker komt eraan. Ook Monique Smit ga je horen. En dit zijn Agda en de Munnik. Ik zeg niets. Nou, dan hou ik mijn mond, ja.

Een echte nederklassieker van Cadans. Je hoorde in het donker zien ze je niet. Nou ja, we zitten nog midden in de periode dat het steeds later donker wordt en ook steeds vroeger licht. Onderweg naar de langste dag van het jaar, 21 juni. Over exact een maand is het zover en de zomer komt maar dichterbij. Hoe lekker is dat? En hey, komend weekend een voorschot op de zomer met lokaal 27 à 28 graden. Heerlijk vooruitzicht. Dit is Radio Noordzee. Abel, neem me mee, hoor je zo meteen na de nieuwe van Sven.

0: 5-sterren-resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Ja, het is

0: 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.

0: we gaan niet weg.
1: Zoe Levi bij Radio Noordzee. Met zometeen nieuwe muziek van Benner en Olivia. Wat blijft er nog over? Hoor je zometeen.
2: Radio Noordzee, in je streektaal.
1: Eerst duik ik even zoals iedere dinsdag in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Op zoek naar muziek in een streektaal of een dialect. Want uiteraard zijn wij 200% puur Hollands. Maar muziek in het Achterhoeks, Fries, Haags, Zeeuws, dat waarderen wij ook. En in dit geval gaan we even afdalen naar het zuiden des lands. Want ook uit Limburg komt heel wat leuke Nederlandstalige muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van het prachtige Halt Nikkes Vast van Nerert Lottem? Maar ja, zeg je Limburg en zeg je muziek, dan kom je toch uit bij de mannen die afgelopen jaar 40 jaar in het vak zaten. Wat mij betreft helden uit Nederlands muziekland, Rowan Herzen. We gaan proosten met Bestel Maar.
2: Radio Noordzee, in je

Amaisek, het zoetgevoiste stemgeluid van Eva de Roveren. Samen met de Digidex hoorde je Slaap Lekker hier bij Radio Noordzee. Op woensdagmiddag van slapen is nog geen sprake. Onderweg naar het einde van de werkdag. Met nu de man die afgelopen maandag zijn theatertournee afrondde. Hij maakt zich op voor het festivalseizoen. Tino Martin, dit is zijn nieuwste. Jong en dom.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
4: Heijn. Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
9: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
12: Vertrouwd sinds 1999.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een groot

0: Maart. In een auto werd toen een zwaargewonde man gevonden die later overleed. De politie wist al wie de verdachte was, alleen niet waar die uithing. In de zaak werd al eerder iemand opgepakt, die zit nog vast. En de vader van drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van het witwassen van twee peperdure horloges. Eentje was 110.000 euro waard en zou een cadeau zijn dat zijn voortvluchtige zoon met drugsgeld had gekocht. De vader ontkende altijd en de rechtbank heeft geen bewijs. Dus dan volgt automatisch vrijspraak. Er trekken stevige buien over, maar later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

0: Radio Noordzee, Marco Borsato. Je hoorde nooit meer een morgen op deze woensdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. De zomer komt eraan, sowieso qua temperaturen, maar daarna is je er ook letterlijk hè, op de kalender. En hoe mooi zou het zijn als jij naast je zomervakantie ook alvast een vakantie in november gepland hebt. We kunnen het deze week regelen bij Radio Noordzee.
1: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
0: Ja, want in de eerste week van november gaat het weer gebeuren. De muziekreis naar Turkije. Beeld je even in. De winter is begonnen in Nederland. Of althans de herfst sowieso. En jij gaat dan, hoppakee, lekker het vliegtuig in richting de Turkse Riviera voor een all-inclusive vakantie. Inclusief gastoptredens van meer dan 30 Nederlandstalige artiesten. Hoe mooi zou dat zijn? Het is deze hele week te winnen hier bij Radio Noordzee in de middagshow met René Verkerk. Dus wil jij kans maken op die trip richting Turkije? Zorg er dan voor dat je Radio Noordzee lekker aanhoudt en luister vanaf 4 uur met gespitste oren naar de middagshow met René Verkerk. En misschien kun jij de eerste week van november wel blokken in je agenda en ga jij richting Turkije. Alleen te winnen hier bij Radio Noordzee. Met zometeen Miss Montreal, Doema komt er ook aan. En nu meezingen met Samuel Welte. Echte liefde is te koop. Ik zou

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Klaasje Meijer kruipt binnenkort in de huid van Doren Roosje. De oud K3-zangeres is binnenkort te zien in de nieuwe musicalversie van het sprookje en vertelt dat het echt voelt als een droomrol. Op social media deelt ze alvast enthousiast wat beelden achter de schermen. Voor Klaasje voelt het extra bijzonder, omdat ze na haar K3-tijd steeds meer haar eigen weg in de entertainmentwereld vindt. Kylie Minogue heeft jarenlang stilgehouden dat ze voor een tweede keer borstkanker heeft gehad. De Australische zangeres en actrice vertelt nu pas dat die diagnose destijds als een enorme klap kwam. Ze vertelt in interviews dat ze haar privéleven bewust afschermde om alles eerst zelf een plek te geven. Fans reageren massaal liefdevol op haar openheid. Zeker omdat ze al jaren een inspiratiebron is voor mensen die hetzelfde meemaken. Vrouwtje kan niet wachten om haar nieuwe muziek met haar fans te delen. De zangeres heeft aangekondigd dat haar tweede studioalbum dit najaar verschijnt en noemt het een plaat waar ze de afgelopen tijd intens aan gewerkt heeft. Ze is heel trots op het eindresultaat. Voor fans voelt het als een nieuw hoofdstuk, want Vrouwtje is de afgelopen jaren alleen maar populairder geworden.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Puur Hollands. Dit is Radio.

0: alleen. En de man die we nu gaan draaien is naar eigen zeggen sowieso elke nacht alleen. Hij heeft de hoop op de liefde opgegeven, heeft hij meerdere keren gezegd. Gelukkig heeft hij wel andere dingen om zich op te focussen. Hij gaat onder andere een fotoshoot doen voor de Men's Health. Je weet wel, dat fitness magazine. Daarvoor wil hij met een sixpack op de foto. Nou, ik heb een tip voor hem. Mocht dat niet lukken, ga lekker naar de supermarkt. Haal 6 biertjes en dan kun je ook met een sixpack op de foto. Maar hij is goed onderweg. De man over wie ik het heb heeft ook nieuwe muziek uit met Replay. Het gaat over Gordon. Deze week heeft hij de Hollandse hitflits.
1: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Gordon en Replay.

0: je maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Nieuw!

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
9: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.

0: hoorde je bij Radio Noordzee op deze woensdagmiddag. Altijd leuk om van je te horen. Je kunt lekker met ons whatsappen. Doe je door naar radionoordzee.nl te gaan. Klik op stuur een bericht en hoppakee. Dan kunnen we lekker met elkaar communiceren. Michelle stuurt onder andere een berichtje. Ik ben een beetje jaloers op Michelle. Ze is namelijk met haar vriend onderweg naar Zuid-Frankrijk voor een vakantie. Of ik Route du Soleil van Wolter Kroes kan draaien. Nou, lijkt me uitstekend geschikt. En Michelle, die hoor je zometeen.
1: Radio Noordzee.
0: Naar Guuske Meeuwis.
2: Thank you.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Kruif en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Kruif en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Kruif en de Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Russo en Emma Heesters bezingen de pijn die we allemaal wel eens hebben doorgemaakt. Liefdesverdriet hoorde je bij Radio Noordzee. Gelukkig is er dan altijd één remedie en dat is muziek. En 200% puur Hollandse muziek hoor je elke dag hier bij Radio Noordzee. Met zometeen de headlines uit het nieuws. Na deze klassieker van Hazes. Geef mij je angst.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: bent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
16: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
21: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
22: Hey buurman.
23: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
22: Stef?
23: Ja?
22: Waar bel jij nu mee aan?
23: Je Ring videodeur. Ah, ja.
24: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het spoor in Zeeland mag straks maandenlang plat gaan. ProRail wil het spoor naar Vlissingen gebruiken om een nieuw beveiligingssysteem te testen, en dan kunnen er 4 maanden geen treinen rijden. Zeeland was er boos over en stapte naar de rechter, maar ProRail won die zaak. De tests staan gepland over 3 jaar. Als de verbouwing van het Binnenhof klaar is, kan niet iedereen terug naar zijn oude werkplek, zegt minister Boekholt O'Sullivan. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen voor de Tweede Kamer en andere organisaties gaan werken, waardoor niet iedereen er meer in past. De verbouwing duurt nog zeker 5 jaar. Vandalen hebben grote schade aangericht op treinstations in Overijssel. Ze sloegen toe op 2 plekken in Hengelo. Zo werden een glazen wachtruimte en een kaartjesautomaat vernield. Op een reisinformatiebord werd zelfs geschoten. ProRail schat de schade op tienduizenden euro's. Er is nog niemand opgepakt. En in Volendam zijn vannacht spandoeken opgehangen door supporters van Willem II. Ze zijn boos omdat ze dit weekend niet welkom zijn in Volendam bij de beslissende wedstrijd voor promotie naar de Eredivisie. Ze lijken lak te hebben aan dat verbod, want op een van de spandoeken staat: tot zaterdag. Op de meeste plekken is het droog en de zon breekt door. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit

0: Ja, volgens mij hebben we hem wel gevonden. De zomerhit van dit jaar, Justin de Wild. Je hoorde Cheerio bij Radio Noordzee op deze woensdagmiddag, onderweg naar het einde van de werkdag. En zometeen vanaf 4 uur ga je het einde van die dag lekker inluiden met de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag, onder aanvoering van René Verkerk. En over Justin de Wild gesproken, volgens mij komt er bezoek langs vanmiddag in de middagshow. Eens even polsen bij René Verkerk hoe dat precies zit. René, vertel.
1: Ja, Lucky, de belangrijkste vraag op deze woensdag is: wie of wie wordt de derde dagwinnaar en gaat mee op thematreffel Muziekreis? Dat is in de eerste week van november. Verblijf je echt werkelijk in een waanzinnig all-inclusive paradijs met maar liefst 35 glijbanen, een eigen kermis, een waanzinnig strand. Maar vooral met 30 Nederlandse topartiesten. Deze week stellen we er een paar voor van je in de middagshow. En vanmiddag, ja, het fenomeen van 2026. 2 maanden geleden dachten we nog, joh, een leuke gast uit Veenendaal. Maar inmiddels heeft hij iedereen in Nederland aan de beademing geholpen. De man van Cheerio, de zomerhit van 2026. Hij komt hem uiteraard zingen. En we hebben het over het mooie Alanya Turkije. Justin de Wild, vanaf 4 uur vanmiddag op Radio Noordzee.
2: Er is

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Klaasje Meijer kruipt binnenkort in de huid van Doren Roosje. De oud K3-zangeres is binnenkort te zien in een nieuwe musicalversie van het sprookje en vertelt dat het echt voelt als een droomrol. Op social media deelt ze alvast enthousiast wat beelden achter de schermen. Voor Klaasje voelt het extra bijzonder, omdat ze na haar K3-tijd steeds meer haar eigen weg in de entertainmentwereld vindt. Daan Schuurmans mag weer de presentatie verzorgen van De Avond van de Filmmuziek en kijkt daar erg naar uit. De acteur en presentator staat ook dit jaar weer op het podium tijdens het populaire evenement waar bekende filmmuziek live wordt gespeeld.

0: Vrouwtje kan niet wachten om nieuwe muziek met haar fans te delen. De zangeres heeft aangekondigd dat haar tweede studioalbum dit najaar verschijnt en noemt het een plaat waar ze de afgelopen tijd intens aan gewerkt heeft. Ze is heel trots op het eindresultaat. Voor fans voelt het als een nieuw hoofdstuk, want Vrouwtje is de afgelopen jaren alleen maar populairder geworden.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Robin Nijs bij Noordzee. Je hoorde Banger Hart op deze woensdagmiddag. En ik heb het even opgezocht. 78% van de Nederlanders kan geen geheim bewaren. Gaat het uiteindelijk toch doorvertellen aan iemand anders. Maar we gaan het toch proberen, want ik ga jou nu een geheim verklappen. Ik mag het eigenlijk niet verder vertellen. Maar binnenkort maak je hier bij Radio Noordzee exclusief kans op kaarten voor het concert van Kido van de Graaf in de AFAS Live in Amsterdam. Zijn grootste concert tot nu toe gaat gebeuren op 27 november. En binnenkort win je hier dus de kaarten. Niet verder vertellen, maar dan meet je het bij deze. Je hoort Kido nu. Dit is...

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB Brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sport.

0: Ed Celia Rumbly bij Radio Noordzee. Je hoorde hemel en aarde op deze woensdagmiddag. En heb je deze week al geluisterd naar de Noordzee Lunch? Moet je echt doen, is de moeite waard. Deze hele week wordt die lunchshow tussen 12 en 1... namelijk gepresenteerd door niemand minder dan Jeroen van Zelst. Een van de artiesten die meegaat op de muziekreis naar Turkije... waar je deze week plekken op kunt winnen op die muziekreis... in de middagshow van Noordzee. Hartstikke leuk, hij presenteert elke dag tussen 12 en 1... de Noordzee Lunchshow met zijn eigen favoriete Nederlandstalige muziek. En ook ruimte om vragen te stellen aan Jeroen. Onder andere over die muziekreis naar Turkije. Eerder vanmiddag kreeg hij daar ook een vraag over.
1: Daarover heeft Kim Plantinga een vraag. Zij wil namelijk weten hoe het nou is voor artiesten om met fans op reis te gaan. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Het is heerlijk als jij je deur open doet. Je stapt lekker het zonnetje in. Lekker naar het zwembad of lekker aan het strand. En dan lekker de verhalen die die mensen met je willen aanknopen. Of een vraag of even lekker een bingootje met z'n allen. Ja, dat vind ik heerlijk. Lekker tussen de mensen. Lekker een beetje nieuwe mensen leren kennen. Ik hou er helemaal van. Dankjewel Kim voor jouw vraag.
0: Ja, en zometeen vanaf 4 uur maak je weer kans om je te kwalificeren voor die plekken op de muziekreis naar Turkije. Mis dat niet zometeen in de middagshow. En dit is

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Robert van Hemert, je hoorde Mona Lisa bij Radio Noordzee. En zometeen na 4 uur is het tijd voor de mannen die eigenlijk ook door een meesterschilder vastgelegd zouden moeten worden op het linnendoek. René Verkerk, Jonathan Mink en Kobus Bosga. Doe dan maar wel gewoon een heel klein schilderijtje ergens in de hoek. Want ja, het moet wel leuk blijven om naar te kijken natuurlijk. Hè? Je hoort de mannen van de middagshow zometeen navieren met onder andere weer jouw kans om je te kwalificeren voor die muziekreis naar Turkije. Om die te winnen. Daar wil je bij zijn. Mis het niet. Zometeen

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
14: Boost yourself.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
17: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan klaar om in te grijpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de provincie Groningen. Het is overvol, waardoor nieuwe asielzoekers er niet meteen een slaapplek kunnen krijgen. Het Rode Kruis is bang dat mensen buiten moeten slapen en gaat eten, water en dekens uitdelen. Israël heeft beelden vrijgegeven van gearresteerde activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Te zien is dat ze hard worden aangepakt. De minister schrijft: "Zo behandelen we mensen die terreur steunen. Welkom in Israël." De beelden zijn gemaakt in een haven waar de activisten naartoe zijn gebracht. In het oosten van Duitsland is maandag een appartement ingestort en daarbij zijn waarschijnlijk 3 doden gevallen. Reddingswerkers hebben de hoop nog niet opgegeven, maar ze liggen al 2 dagen onder het puin. Het zijn buitenlanders. Het zoeken is moeilijk omdat panden daarnaast ook kunnen instorten. En de grote brand in een bedrijfspand in Diemen is onder controle. Vanwege de rook werd er een NL-alert gestuurd. De veiligheidsregio waarschuwt mensen in de buurt om geen groente en fruit meer uit eigen tuin te eten, omdat er stukjes zonnepaneel tussen kunnen zitten. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Radio Noordzee, verkeer.
0: Met 36 vertragingen, dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen, de parallelbaan. Daar is je vertraging een half uur. De A4 Amsterdam Den Haag voor Nieuw-Vennep, 17 minuten. En de laatste van dit moment is de A8 Amsterdam Zaandam voor Zaandam. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 35 minuten.
19: 200% duur.

0: zich niet al te moeilijk.
1: Het gaat ons nog net een beetje goed af.
0: Ja, weet je, ik bedoel, het is wel ook woensdag wel, maar zelfs dat lukt dan nog wel.
1: Ja, morgen gaat het denk ik iets moeilijker.
0: Wordt het wat stroever allemaal, ja. Hè? Linda, Roos en Jessica en Alles of Niets bij Radio Noordzee. Ja, deze week, je weet dat, maak je kans op die reis naar de vetste feestlocatie op aarde. Naar het mooie Turkse Alanya, naar het Long Beach Resort.
1: Juist.
0: Nou, dat is echt te gek. Wie weet ga jij wel mee op muziekreis, de Thema Travel 2026 muziekreis. Zorg ervoor dat je vandaag de dagwinnaar wordt. Zometeen gaat onze Turkse zanger Amar weer iets in het Turks roepen. En dan moet je het eigenlijk als ware vertalen. En alleen op die manier maak je dus kans om dagwinnaar te worden. Hè?
1: Ja, en dan vrijdag dan pakken we de vest. Doen we alle namen doen we daarin. En dan trekken we daar een naam uit. En die gaat gezellig met ons mee.
0: Ja, en niet alleen jij, ook 30 Nederlandse topartiesten. Eén daarvan, Justin de Wild.
1: En die

0: deze week even zonder onze Menno doen. Want Menno heeft ook recht op vakantie.
1: Ik denk dat Menno de weerapp van zijn iPhone even heeft gecheckt.
0: Kijk, wettelijk heeft hij natuurlijk 25 vakantiedagen. Ja, wie zijn wij om die af te nemen?
2: Kunnen we niks aan doen, hè?
0: Kunnen we niks tegen doen.
2: Kunnen we niks tegen doen.
0: Dus hij mag gewoon gaan en staan waar hij wil. Maar we zijn er niet heel gelukkig mee.
2: Nee, daarom. We kijken hem heel anders aan nu.
0: Ja, hebben we natuurlijk Luc een raadsel laten oplossen gisteren.
2: Ja, dat was ook geen succes.
0: Die gaat meteen het goede antwoord. Dus daar heb je eigenlijk ook niks aan. Ja, wat moeten we nu even naar vieren komen?
2: Ik weet niet, ik zie wel iemand zitten daar op de plek van Menno.
0: Ed zit daar. Ed, moet jij maar even mijn raadsels oplossen?
3: Nou, dat weet ik niet. Heb je er nog eentje voor?
0: Nee, dat niet. Oh. Laten we maar even naar het nieuws kijken van vandaag, hè?
2: Oh, daar, laat ze horen.
0: Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van Chess Wilson.
1: Chess Wilson. Was dat die volleybal uit Castaway?
2: Nee. Het is schaker?
0: Nee, ook niet de schaker.
2: Chess.
0: Chess, dat zou kunnen. Nee, Chess was eigenlijk tot voor kort gewoon redelijk onbekend. Maar in één keer staat hij op de kaart. Hij is 11 jaar en hij heeft officieel het Guinness Book of Records gehaald.
1: Waarmee?
0: Door maar liefst 47 spagaten in één minuut uit te voeren.
1: Hè?
0: Dat is veel, hè?
1: Zeven en één minuut?
0: Ja,
1: zoals met je linkerbeen helemaal naar links en met je rechter...
0: Menselijke tagliatelle is dat, Kobus.
2: 11 jaar
0: en hij deed er 47 in één minuut.
1: Hoe dan?
0: Dat doe je gewoon. Gewoon 47 keer, hup, de benen uit elkaar en weer omhoog.
2: Ja, er zijn...

0: mensen waarvan ik weet die dat doen. Ja,
1: ja, maar dat is lang geleden, hè? Dat is lang geleden, of niet? Ja, gewoon wel een ideale jongen lijkt mij. Vooral als je tegelijkertijd de linker- en de rechterkant van de huiskamer wil stofzuigen.
2: Dat zeker.
1: Nee, gewoon, heb je er wat aan
2: zo'n ja, hoor.
1: En natuurlijk, ja, vandaag de dag dat de eerste NS-BOA's starten met die proef met een kort wapenstokje.
2: Ja, met een wapenstok, ja.
1: Oog. Ja, dat is vandaag.
0: Slaan?
1: Ja.
0: Oh.
1: Nou, ik weet niet of ze al geslagen hebben natuurlijk, maar ja, de laatste jaren krijgen natuurlijk steeds meer mensen die werkzaam bij de Nederlandse spoorwegen te maken met geweld.
0: Het is bizar.
1: Dus dit is een soort van proef, is dit? Om,
0: een proef?
1: Ja.
0: Oké, maar dat gaat gewoon doorkomen natuurlijk.
1: Nou ja, ik weet niet, als de proef slaagt, ja, dan zal het wel. Dan,
0: leuk
1: de proef
0: slaagt, leuk gevonden.
2: Ja.
1: Dan worden de conducteurs misschien volgende maand uitgerust met een zwaard en een middeleeuwse schild.

0: cowboys van deze show zie ik intens genieten elke keer weer als René Vroger en Waylon dit brengen. Hoe de liefde gaat. Jij vindt dit echt heel mooi, hè?
1: Ja, ik vind het fantastisch. Die pedal steel gitaar. Gewoon een beetje gewoon Nederlandse country. Ik hou ervan.
2: Die pedal steel, dat noemen ze ook wel de Young Plank.
1: De Young Plank, inderdaad. Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Heb jij de cowboy laars aan?
1: Altijd, hè? Altijd in functie.
0: Hoedje, hoedje.
1: Hoedje ligt op de hoedenplank.
0: Op de hoedenplank, ja. Daar waar die natuurlijk hoort.
1: Naast paard.
0: Dus bij het paard.
1: Ja. Ligt, oh, dat zul je net hebben.
0: Dat zul ik toevallig net hebben.

0: Justin de Wild, oh cheerio. Heb je de tekst een beetje geoefend, Kobus?
1: Oh, gaan we meezingen?
0: Wat dacht jij?
1: Och, jeetje, Mina zeg.
0: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door, Oh, cheerio, oh, cheerio. Er is geen vuiltje aan de lucht. Geen gezeur, geen gezucht. Oh, cheerio.
1: Sterke tekst, man.
0: Ja, nee, maar dat is hem. Dus als je je daar een beetje aan houdt zometeen, dan komt het allemaal wel
1: goed. Ja.
0: Zeg, het moment dat jij altijd even de telefoon pakt en gewoon willekeurig iemand opbelt in het land.
1: Heel, ja, en nou jij toch aan tekst schrijven bent, ja. Hoe mooi is het om vandaag stil te staan bij Annie M.G. Schmid.
0: Oh, dag. Ja, tuurlijk.
1: Nou, tekst schrijven, puur zang natuurlijk.
0: Ja.
1: Schrijfster, dichtster, maker van heel veel kinderboeken. Pluk van de Pettenflat, Floddertje, Milouz, Abeltje. Maar ook heel veel mooie liedjes geschreven, hè, op een mooie Pinksterdag bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Vluchten kan niet meer.
0: Nee, dat is
1: Dikkertje
0: waar.
1: Dap zat op de trap. Ik noem maar even een paar
2: hoofdstukken. Over zeven.
0: Ja.
1: Ja, kwart over zeven was het inderdaad. Ja, zuster, nee, zuster. TV, schaap met de vijf poten. Ja. Nou, kortom, vandaag haar geboortedag, maar natuurlijk in 1995 overleden. Bizarre is ook dat ze op 20 mei 1911 is geboren en op 21 mei 1995 is overleden. Een dag, naar haar verjaardag vonden ze haar in de slaapkamer naast zich een wijnfles en een aantal pillenflesjes.
0: Oh jee.
1: Maar ze is overleden uiteindelijk aan een hartstilstand.
0: Ah.
1: Nou goed, met dat gegeven in mijn achterhoofd, Annie M.G. Schmiddag, belde ik iemand met een toepasselijke naam om te vragen hoe het ermee gaat.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Hallo.
1: Hallo?
4: Hi.
1: Goedemiddag, spreek ik met Janneke?
4: Ja, daar spreekt u mee.
1: Ja, goedemiddag met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
4: Hi.
1: Goedemiddag. Hoe gaat het met u?
4: Goed. Met u?
1: Nou, ook eigenlijk best wel goed. Leuk dat u het vraagt. Nou moet ik u wel zeggen, Janneke, dat zegt iedereen altijd in eerste instantie. Het gaat goed. Maar er is toch altijd wel iets waarvan je zegt, nou, dat of dat zou eigenlijk nog wel iets beter kunnen.
4: Ja.
1: Is dat bij Janneke ook het geval?
4: Nou, ja, dat is er altijd wel. Maar verder, over het algemeen zeg ik goed, vind ik goed.
1: Oké, en als u nu een wens zou mogen doen, wat zou u dan wensen?
4: Wereldvrede. En dat wij allemaal een beetje meer van elkaar houden in plaats van elkaar lelijk tegen elkaar doen.
1: Stop met uitsluiten.
4: Ja.
1: Omarm elkaar.
4: Ja.
1: Wat een mooie boodschap, zeg.
4: En doe kleine, lieve, leuke dingetjes even voor elkaar. Ook mensen die je misschien niet kent.
1: Ja, kunt u een voorbeeld noemen?
4: Oh, in je buurt of iets. Als je iets kan doen, klein, moet je doen.
1: Ik zal ook even vertellen waarom ik nou juist aan u vraag hoe het met u gaat. Ik bel elke dag gewoon een willekeurig iemand in het land om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Ja.
1: En nou is het vandaag Annie M.G. Schmiddag.
4: En ik heet Janneke.
1: Ja, en Jip was in gesprek, dus ik denk, bel even met Janneke.
4: Ja,
1: ja.
4: Nou, dat is heel erg leuk.
1: Toevallig ook vernoemd naar Janneke van Jip?
4: Nou, niet bewust. Nee. Ik ben wel een groot fan van Annie M.G. Schmid. Dus daar heb ik dan geluk mee dat mijn ouders me Janneke hebben genoemd.
1: Kunt u wat boeken van erop noemen?
4: Oh, ik kan heel wat boeken van erop noemen. Ik ben juf, dus ik heb heel veel boeken van haar ook voorgelezen aan de kinderen op school.
1: Welke Annie M.G. Schmid boek staat voor u op één?
4: Ik denk wel Pluk van de Pettenflat. Zij heeft zoveel leuke kinderliteratuur geschreven. En ik vind het eigenlijk ook nog steeds eigenlijk wel heel leuk en actueel. En de humor erin vind ik kinderen heel leuk.
1: Maar niet alleen goed met kinderboeken, want ze was natuurlijk ook bekend van heel veel liedjes natuurlijk.
4: Ja, ook. En gedichtje.
1: Kent u er een toevallig?
4: Oh ja, dat boekje van het fluitketeltje, daar staan er een heleboel in. En juffrouw Scholten, die is gesmolten. En een heleboel ken ik. Ben de gek op.
1: Ja, ik merk het. Nou, het was hartstikke leuk om even met u te praten op deze Annie M.G. Schmiddag.
4: Ja, vind ik ook.
1: Ja, eigenlijk. Zal ik morgen weer bellen?
4: Nou, ik vond het leuk dat u belde, maar dat hoeft niet.
1: Nee, oké. Okay. Ik ga u een hele fijne dag toewensen. En tot slot, Janneke, mag ik u ook nog een knuffel geven?
4: Ja, knuffel terug.
1: Dank u wel. Fijne dag.
4: Dag meneer, u ook. Dag.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Kom, pak je koffer.
3: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
4: Oranje fans op.

10 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus.

0: it.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen, live your dreams.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
9: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Morgen en ook de komende dagen blijft het gewoon droog, zonnig en de

0: vieze Elfstedentocht op Pinkstermaandag gereden.
1: De vieze Elfstedentocht?
0: Nee, ja, nee, die doen we elk weekend. Maar de fiets Elfstedentocht.
1: Oh, de fiets Elfstedentocht.
0: Ja, ze worden wel warm dan op het fietsje, hoor.
2: Ze grijpen daar elke gelegenheid aan om maar iets met die Elfsteden te doen.
1: Toch of zo? Inderdaad, ja.
0: Zaterdag was de oldtimer Elfstedentocht.
1: Ja.
0: En we hebben de step Elfstedentocht nog.
2: Ook nog, ja.
0: Zwem
2: Elfstedentocht. Maar de officiële Elfstedentocht, daar horen we nooit meer wat over.
0: Hè? Nee.
2: Ik heb de laatste 20, 30 jaar geen ijsmeester Yves Guidon horen roepen.
1: Ja, ze hebben het even in de ijskast gezet.
2: In de ijskast gezet, hoor ik net leuk.
3: Radio Noordzee, verkeer.
0: Met 58 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen, 41 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk Noord, 23 minuten. En de laatste van dit moment is de A27 Almere-Gorkum voor Houten. Daar is je vertraging 33 minuten.
2: En daar zit hij, de Fred Astaire van de Nederlandse radio.
3: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
2: Kobus Bosscha.
1: Ja, de man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66... blijft nog zeker 3 maanden vastzitten. Het is een dakloze man van 37 jaar. Het OM verdenkt hem van terrorisme. De provincie Gelderland en Defensie hebben nieuwe afspraken gemaakt over de uitbreiding van de activiteiten van de krijgsmacht. Er is onder meer afgesproken zoveel mogelijk rekening te houden met zaken als woningbouw, verkeer en de natuur. Een van de uitgangspunten is dat kwetsbare natuur op de Veluwe er niet op achteruit gaat. En er komt een landelijke staking in het openbaar vervoer, onder meer tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits bijvoorbeeld geen treinen en bussen.
2: Oké, goed. Je kunt ook niet tot je 80ste zeg maar die kaartjes blijven knippen natuurlijk, dus... Daar valt ook wel wat over te zeggen, toch?
1: Aan de andere kant, hè, er rijden minder treinen. Wat is het nieuws, zou je kunnen zeggen?
2: Eigenlijk is het geen nieuws.
1: Het is geen nieuws, eigenlijk.
2: Nee.
1: Wat leuk nieuws voor vandaag.
2: Ja?
1: 20 mei Boudewijn de Groot, hyper de piep, hoera, 82 jaar.
2: Oh,
1: hey. Ja, die gaat al een aardig tijdje mee. Harry Vermeegen wordt 76 vandaag.
2: Oh, nou.
1: Verder is het, nou, we hadden het al even, Annie M.G. Schmiddag natuurlijk. Het is Wereldbijendag.
2: Wereldbijendag.
1: Oh, is belangrijk, voor de natuur.
2: Ja, is niet echt heel bijzonder. heb jij een bijenhotel bijvoorbeeld, Kobus?
1: Nou, nee, maar wij hebben wel heel veel bijen.
2: Heb jij een bijenhotel?
0: Ja? Ik heb een bijenhotel.
2: Maar dat hoor je steeds vaker. Dat je zeg maar een steentje bijdraagt als je een bijenhotel ergens bij in de buurt. Bij in de buurt, geinig.
1: Ja,
2: of in de achtertuin zit. Dus,
1: Oké.
2: Ik zou hem alleen geen bijenhotel noemen.
0: Maar
2: een Airbnb's en bees. Dat zou beter zijn, toch?
1: Ja, natuurlijk.
2: Natuurlijk
1: is dat veel beter. Nog even kort, andere leuk berichtje misschien. Ja? Het is vandaag ook trouwens verantwoordingsdag.
2: Dat
1: geldt dan vooral voor eigenlijk de Rijksoverheid. Die moeten alle verantwoording afleggen over het afgelopen...
2: Postbus 51, als het ware.
1: We moeten controleren of het kabinet het belastinggeld goed heeft besteed. Nou, kort samenvatten?
2: Ja, nee.
1: En tot slot, koningin Maxima heeft tijdens haar werkbezoek aan Scouting Nederland in Zeewolde wat langer stilgestaan bij de jeugdleden die daar de klimmuur moesten beklimmen.
2: Ja.
1: Maxima sprak de meisjes, die zaten te wachten, maar die het eigenlijk een beetje spannend vonden om die muur te beklimmen, sprak ze moed in.
2: Ja.
1: Zij bespringt elke avond een muur naar binnen. Dus ze heeft verteld hoe ze eroverheen komen en dat is gelukt.

0: jaar vaak denkt, joh, ik zou er nog wel eens even lekker tussenuit willen. We gaan richting de donkere dagen, maar dit jaar gaat het helemaal anders worden.
1: Niks ervan.
0: Haal die koffers alvast maar van de zolder, gooi de zwembroek erin en strijk je feesthoed maar glad. Deze week maak jij kans op de legendarische thema travel muziekreis 2026 naar Turkije.
1: Ja.
0: Wie weet lig jij straks te bakken en te blaren met Ronnie Ruijsdaal samen op een bedje. Zou zomaar kunnen natuurlijk, want ja, die is er ook. Je verblijft in een all-inclusive paradijs met maar liefst 35 glijbanen, een eigen kermis, een waanzinnig strand. Maar het allerbeste, je verblijft daar niet alleen. Je viert daar feest samen met ruim 30 Nederlandse topartiesten.
1: En dat wil je.

0: Hey, altijd, hè?
1: Dat Cheerio, zou dat een hit kunnen worden? Of,
0: ik weet het niet. Zullen we terug de tijd in gaan? Oh, dan gaan we het voorspellen.
1: Ja, maar jij bent gewoon de veroorzaker van deze epidemie. Je zou eigenlijk keihard je excuses moeten aanbieden.
0: Sorry. Sorry, bij deze.
1: Het zit zo hard in ieders hoofd. Het is bijna terrorisme.
2: Maar toen het 31 januari of 31 december vorig jaar was, dan ga je de goede voornemens ga je doen voor het komende jaar. Stond dit in jouw lijstje?
0: Nee, hey, totaal niet. Weet je, je droomt er altijd natuurlijk wel van om natuurlijk die nummer 1 hit te pakken. Alleen ja, dit had ik gewoon niet verwacht. Dit is zo mooi eigenlijk. Dit is zo bizar dat je dit ermee gemaakt. En dat je dit meemaakt, laat ik zo zeggen. Alleen dit had ik nooit durven dromen op Oudjaarsdag, hoor.
1: Weet je wat echt kak is aan dat nummer? Dat je het de hele dag zingt.
0: Ja.
1: Ik haalde vanmorgen een maat van mij op. En die loopt naar mijn auto. Dat.
0: Oh, Cheerio, moet jij dan achteraan zingen?
1: Ja, ik kan niet meer.
0: Ik kan niet meer. Dat is wel moedig gekomen.
1: Hey, jij gaat mee naar Turkije.
0: Ik ga lekker mee.
1: Is dit jouw eerste keer ook?
0: Ja, dit is mijn eerste keer. Vooral naar Turkije.
1: Ja.
0: Het is ook met deze reis, dus ik ben heel benieuwd.
1: Leuk. Ga je daar Cheerio zingen?
0: Ik zou het niet doen. Denk ik wel. Ik hoop niet dat anderen het doen, maar laat ik het zelf maar doen.
1: Ja, maar iedereen zingt het nu, hè?
0: Iedereen zingt het, dus dat is leuk. Gewoon heel veel waardering voor het liedje. Daar ben ik gewoon ongelooflijk blij mee en trots.
1: Ik zat dus even terug te rekenen. 27 februari werd hij officieel gelanceerd. Er kan in 82 dagen natuurlijk wel een hoop gebeuren. Je agenda, denk ik, voor de komende maanden ramvol. je ziet het huis bijna niet meer. Wat mis je het meeste aan een normaal, oud en vertrouwd weekend?
0: Nou, ik denk toch wel, als je dan even eenmaal lekker op tijd in het weekend thuis kwam, dan rond een uurtje, of half 12, rond een uur of 11, dat je denkt, oh, weet je, ik hoef pas morgen pas laat te zingen, dus laat ik even lekker de kroeg gaan.
2: Ja. Oh ja.
0: Ja, die mis ik wel, maar...
1: Maar aan de andere kant kom jij natuurlijk nu op de vetste feesten, de dikste
0: plekken. Ik kom op de mooiste plekken en dat maakt het echt wel weer goed. Ook mijn vrienden, die gunnen het allemaal, dus ja, ik zie ze af en toe, maar ik zie ze niet ieder weekend meer of iedere week.
2: Ja, half maandje geleden stond je gewoon nog voor 40.000 man in Breda.
1: Koningsdag, dat was echt goed, hè?
0: Ja, het was zo bizar. Ik had kippenvel van tevoren. Ik dacht, oh, als dit maar goed gaat.
1: De laatste naam op de line. Is dat wel zo, zeg maar, we hebben elkaar sinds 1 april niet meer gezien. Maar was dat het dikste feest tot dusver?
0: Ja, zeker, zeker. Dat durf ik echt met vol trots te zeggen. Dat was gewoon het optreden van afgelopen jaar. Nou, van dit jaar, laat ik zo zeggen.
1: Nou, we hebben een hoop te bespreken nog. Je zit nog wel even bij ons, een uurtje of zo. En we gaan natuurlijk heel veel mensen enthousiast maken om mee te gaan naar Turkije. We hebben nog 2 dagwinnaars nodig. Ja. Dus we gaan hard op zoek naar die vandaag. Het is belangrijk dat je in ieder geval even vertaalt wat de Turkse zanger Armar te zeggen heeft. Luister goed, dit is wat hij vandaag kwijt wil.
3: Jonathan Yüksek Kaydrak'tan kayıyor. Umarım hiçbir şey olmaz.
4: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
1: Ja, ja. Vandaag dus dagwinnaar worden. Aankomende vrijdag gaan er 4 namen in de VES die achter jou staat, Justin.
2: Ja, misschien kun je hem zo even doorpassen vast. Want je moet natuurlijk straks in november ook zo'n VES.
1: Zo'n VES.
2: Echt waar?
1: Ja. Vrijdag dus inderdaad de dagwinnaars in die hoed. En dan wordt er 1 hoofdprijswinnaar getrokken. Ja, uit de VES, hè, natuurlijk.
2: Ja, dan is het gefaciliteerd. Ja,
1: mooi. Wat zegt Ammar hier? Is het A, René zit lekker aan het Amsterdam-Rijnkanaal te vissen? Dat zou natuurlijk kunnen. Als je denkt dat dat het is, dan tik je A in. Denk je nee, het is wat anders. B, Kobus is op zoek naar een Duits woordenboek voor de vrouwlijn. Of is het antwoord C, Jonathan gaat van de hoge glijbaan als dat maar goed gaat. Ammar zegt dit.
3: Jonathan, yüksek kaydraktan kayıyor. Umarım hiçbir şey olmaz.
1: A, B of C in de Radio Noordzee-app.

Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Ada Borsato,
1: Hanna May, Mara Julia
0: en Yves Berendsen
1: staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
0: Zorg dat je erbij bent. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Dena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
5: Deze week komt je Trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen heeft gereageerd op de arrestatie van activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Israël heeft ze keihard aangepakt en Berendsen heeft erover geklaagd. De Italiaanse premier Meloni is woedend, ook om een plagerig filmpje dat Israël heeft verspreid van de arrestaties. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits nergens treinen, bussen, trams of metro's vanwege een staking. Pas om 8 uur gaat het OV-personeel aan het werk. Vakbond FNV is het niet eens met de plannen van het kabinet, bijvoorbeeld vanwege de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zit nog zeker 3 maanden vast. De explosie was begin deze maand. Er waren op dat moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. En de dode bultrug Timmy komt misschien naar Nederland. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil een paar botten van de walvis hebben voor hun collectie dode dieren met een verhaal. Daar zijn ook de domino-mus en de McFlurry-egel te zien. Het museum is te klein voor het hele karkas van Timmy. Dat is zo lang als een stadsbus. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee, verkeer.
9: Ja, met 30 graden gaat alles wel omhoog, of niet?
10: Jezus. Flitsmeister meldt 54 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Maarsen en Bos voor Everdingen, 3 kwartier. De A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan den IJssel, 30 minuten. En de laatste van dit moment is de A27. Almere-Gorkum voor Houten. Daar is je vertraging 37 minuten.
7: 200% puur Holland.

0: In Fasi in Arnhem, waar ze natuurlijk 10 keer achter elkaar zullen optreden. Suzanne en Freek, Radio Noordzee, halverwege. De vraag is deze week met name, wie gaat er mee met de thema Travel Muziekreis 2026? Dat zou echt leuk zijn. De vraag van Amar in de Turkse taal zullen we je zo meteen nog een keertje voorhouden. Nou ja, van één persoon weten we zeker dat hij meegaat. Dat is Justin de Wild.
1: Ja, dat ben ik.
0: In het huis van de Hollandse hits.
1: Heerlijk.
0: We maken toch een beetje kennis met de sterren die ook meegaan. Gisteren hadden we Jeffrey Parmentier hier, Justin. En toen hebben wij hem even gevraagd, joh, speel toch eventjes op de trompet. Een klein stukje Cheerio nu je er toch bent.
1: Ja, hij moet het wel kunnen, denk ik.
0: Dat lijkt me. Nou ja, niet direct, maar nou, luister even mee anders.
2: Dat was bijna goed.
0: Oké.
2: Ik vind hem even proberen.
0: We knippen het eruit, hè.

0: fantastisch, toch?
1: Ja, toch? Ja, ik bedoel, zolang ik geen vogeltjes hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. Heb jij vogeltjes horen fluiten eigenlijk al vandaag?
0: Ja, ik ben wel buiten te vinden geweest vandaag. Okay. Ik had het best wel druk vandaag, maar en het was ook echt mega druk onderweg.
1: Oké, okay. Ja, maar je hebt wel horen fluiten?
0: Ja.
2: Cabriootje.
1: Ja. Zullen wij...
0: ik heb een raampje open gehad.
1: Laten wij hier het raam in de studio ook even openzetten. Oh, nou, dat zullen ze hebben.
0: Uh-oh.
1: Oké. Nou.
3: Radio Noordzee.
4: Wat een middag.
3: René Verkerk.
1: Blauw, hè?
0: Echt blauw, hè? Ja.

0: Vanuit het Long Beach Resort in Alanya is een gigantisch 5-sterrenparadijs aan de Turkse Riviera. Het heeft 35 glijbanen. Naast gewone zwembaden en een prachtige infinity pool vind je er ook een zoutwaterbad gevuld met mineraalrijk zeewater.
1: Oh.
0: Een eigen kermis ook, inclusief een reuzenrad.
1: En botauto's.
0: Draaimolen. Er zijn in totaal 1020 kamers, goed voor 2500 bedden. En er werken tussen de 600 en de 800 medewerkers.
1: Zo,
0: echt giga, hè?
1: Dat is echt gigantisch.
0: En er gaan ruim 30 Nederlandse artiesten mee. En het leukste is dat er geen VIP-afzettingen zijn. Dus de kans is groot dat je gewoon 's morgens met Justin aan de ontbijttafel
1: gezellig
0: zit. Gezellig. Hoe drink jij de koffie eigenlijk?
1: Ja, lekker suikermelk, lekker heel duur.
0: Dan nemen we dat voor je mee als we je zien zitten. En wat eet je 's morgens? Is veel of gewoon normaal? Of een broodje?
1: Ik eet altijd veel.
0: Ja, de dunne kebabzaken maken zich al zorgen.
1: Ja, ik ben benieuwd daarom.
0: Wat is het eerste dat je gaat doen zodra je zeg maar na de vlucht de lobby van het hotel binnenstapt? Ga je eerst de koffer uitpakken of eerst even een drankje doen?
1: Nee, ik doe altijd meestal eerst een drankje en dan ga ik even naar boven. Dan ga ik lekker douchen, dan doe ik de koffer open en dan ga ik alles netjes neerleggen. Want je bent er een hele week.
0: Ja.
1: Dus ja, je moet altijd wel netjes ervoor verzorgd zijn.
0: Ja.
1: En vaak heb ik mijn vriendin dan een stoomapparaatje meegenomen.
2: Oh, dat is heel goed.
0: Dat is heel goed.
1: Dan heb je kreukvrije kleren, zegt ze. Dan moet je wel even zelf even doen. Maar ik strijk het van tevoren, zegt ze. Dus zal wel meevallen. En dan moet ik dat echt per se ophangen van haar, want anders
2: ziet het er niet goed uit. Wij zijn namelijk afgelopen winter zijn wij belachelijk gemaakt om het feit dat we een stoomapparaat meenamen.
0: Ja, door de heel bevolking van Curaçao.
1: Maar
0: je moet je er niks van aantrekken. Maar wat is naast dit apparaat het meest bijzondere waarvan wij geen weet hebben en het toch in jouw koffer zit?
1: Goh, dat is een hele goeie.
2: Geluksdingetje of zoiets wat jouw geluk brengt?
0: Of brilcream of zo voor het haar.
1: Oh ja. Ja, gewoon 3 potten gel. Nee, niks geks eigenlijk. Nee, ik heb een vernevelaar om de stem door te komen. Dan kan ik een aantal drankjes nuttigen die avond.
0: Ja, ja.
1: En dan doe ik dat even lekker, doe ik eigenlijk vernevelen en bubbelen.
0: Oké.
1: En dan kan ik de dag daarna weer goed.
0: Kun je gewoon de hele dag er weer tegenaan?
1: Ja, in plaats van vals zingen.
0: Ja, dat is goed, hè?
1: Ja.
0: Hey, maar je reist dus met 30 Nederlandse collega-artiesten reis je af. Naar het optreden van welke collega ga jij het meeste uitkijken vanaf de zijlijn? Wat vind je leuk om nou een keer te zien?
1: Ja, ik denk eigenlijk iedereen wel. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Ronnie Ruijsdaal.
0: Dat vind ik dus ook.
1: Ja, dat vind ik gewoon leuk.
0: Dat vind ik dus ook.
1: Ik kom laatste tijd kom ik best wel veel tegen rondom Nijmegen die kant op. Dus ja, en eigenlijk moet ik altijd snel weer door. Maar dat wil ik gewoon een keer zien.
0: Ja, met de zwaaihandjes.
1: Ronnie in de zwembroek. Ja, papa en dat soort dingen.
0: Zou die dan onder de zwembroek ook die plateauzolen dragen, denk je, of niet?
2: Ja, als flippers.
0: Als flippers.
1: Denk ik.
0: Oh, yeah. Met welke collega-artiest deel jij de grootste humor en hoop je zeg maar de kamer naast te hebben?
1: Ja, dat...
0: Ja, je moet zeggen.
1: Er zijn er heel veel eigenlijk wel.
0: Doe maar eens.
1: Ik hoop niet naar Jeffrey Parmentier.
0: Nee, dat hoop ik ook niet.
1: Dan word ik wakker.
2: Doet je wakker zochten.
0: Ja. En die moet ook om de havenklap naar de wc natuurlijk. Die heeft een hele zwakke blaas.
1: Ja? Zeg ook nog ja. Nee, maakt mij niet uit naast wie ik lig. Of naast wie ik zit bedoel ik. Lig wel, maar... het maakt mij op zich niet uit. Ik ben heel makkelijk.
0: Wij hebben wel met Jeffrey afgesproken om een keer 's morgens om 6 uur heel hard op het balkon gaan toeteren.
1: Dus vooral niet bij mij.
0: Nee, ik hoop niet dat hij ernaast zit. Verwacht je dat er tijdens de legendarische artiesten barbecue of de afterparties spontane duetten gaan ontstaan? Want dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Hè?
1: Ja, het lijkt mij op zich wel heel leuk. Dat, weet je, een duet met z'n allen lijkt me ook heel gaaf. Weet je, om de avond af te sluiten of te beginnen of dat soort dingen. Dat lijkt me wel.
0: Met wie zou je het willen doen?
1: Ja, dat op zich maakt niet. Ja, weet je, ik ben heel makkelijk. En ik, eigenlijk iedereen zal ik... Ja, ik zou echt het met iedereen, elke artiest die aanwezig is... zou ik op het podium willen zingen eigenlijk.
0: Een leuk, een uiterst of zo. Met Jurieke Sterk of zoiets.
1: Ja, dat lijkt me ook leuk.
0: Heel leuk. Ja. Dus, Nou, leuk man. Je gaat zo meteen ook nog even zingen?
1: Ja,
0: gezellig. Wat ga je zingen eigenlijk?
2: Esmeralda, toch?

0: en replay Radio Noordzee. Het is de Hollandse Hitflits deze week. De belangrijkste track. Wat ook belangrijk is, wat zegt zanger Armar hier?
1: Jonathan, yüksek kaydırak tan kayıyor. Umarım hiçbir şey olmaz.
2: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
0: Ja. Dus dan heb jij er wat voor kunnen maken, of
3: niet?
0: Ja, dat precies wat ik zeg. Je moet het nog als een soort menselijke Google Translate de boel gaan omzetten.
3: Ja, het is moeilijk hoor.
0: Zegt onze Turkse zanger Armar hier... A, René zit lekker aan het Amsterdam Rijnkanaal te vissen. Dat zou kunnen. Is het B, Kobus is op zoek naar een Duits woordenboek voor de vrouwlijn. Of nee, het is antwoord C, Jonathan gaat van de hoge glijbaan, als dat maar goed gaat.
4: Hij is wel moeilijk hoor, vandaag.
0: Dat is wel moeilijk, ja.
3: Ja, ja, ja.
0: Leg de lat hoog, A, B of C, in de Radio Noordzee-app. Alleen op die manier kan je zometeen dagwinnaar worden. En ja, maak je dus kans op die muziekreis 2026 naar het zonnige Turkije. Het is de jubileumeditie van Thema Travel. En ja, en bij je jubileum hoort natuurlijk ook wat bijzonders. De vijfde editie van de artiestenreis belooft in alle opzichten alle vorige te overtreffen.
3: Ja, 100%. Ja,
0: dat gaat gebeuren. Je mag het eigenlijk niet missen met, nou ja, noem ze maar op, de Dikdakkers, zanger Alex,
4: Jan Biggel, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Jurike, Marco de Hollander, Dario, Kobus Engels is erbij, Davy van der Sluis, Piraten Power Hour komt, Duo Suits, Boer Benny, ja, en ga zo maar door.
0: Ja, nou ja, de sensatie van dit moment, Justin de Wilde.
3: Ja, ik ben er ook bij, eindelijk mee.
0: Het resort heeft de security rondom de partypier al verdubbeld in Turkije, want ze weten dat, zeg maar, de klapper van dit moment overkomt.
3: Ah, het zou wel meevallen, toch?
0: Ja,
3: het zou wel meevallen.
0: Je blijft er wel een beetje nuchter onder.
3: Ja, ja, iedereen roept en dingen, maar ik ben er heel nuchter onder. Echt heel nuchter.
0: Ja, maar het is wel leuk. Het is wel
3: ik maak het gewoon allemaal mee. En iedereen zegt, Jus, maar je bent nou in één keer daar. Ik zeg, ja, maar voor 3 maanden terug was ik nog daar.
0: Het lijkt mij... Weet je wat mij wel altijd het moeilijkste lijkt? En dat hebben we natuurlijk met Engelbewaarder gehad en dat soort dingen. Om, ja, daarna weer.
3: Ja, natuurlijk.
0: Er wel een soort van overheen of zo.
3: Nou, zeker dat, weet je. Maar ik kan nu al zeggen, ja, je weet er natuurlijk nooit van tevoren. Je weet niet of die plaat aanslaat.
0: Nee.
3: Maar we zijn nou gewoon lekker bezig op CEO. Dus ja, we zijn pas 8 weken verder zijn we. En even van genieten. Ja, we genieten er gewoon nog van. En ik denk dat we de hele zomer hiermee opteren. En
0: nee,
3: we zien september, november, oktober wel weer verder.
0: En weet je wat mooi is? We gunnen het jou ook zo.
3: Ja, dat vind ik super mooi. Weet je, voor de derde week op 1 hier op Radio Noordzee.
0: Ja.
3: Ik had het nooit verwacht. Echt niet hoor.
0: Naast muziek kun je natuurlijk ook de sportieve gezelligheid verwachten. Als je wellicht wint. Zoals een pijltje gooien met dartlegende Koos Tompé.
3: Dat is mooi.
0: Dat is wel grappig. De veerkampjes doen hun iconische glamour bingo, Hanny en Ton. En ik heb toevallig gehoord dat ze dat niet meer in tijgerprint doen, maar in een soort loveboat team. Dat is
4: wat meer in tijgerprint?
0: Nee, dat is meer wit, zeg maar. Dus de scheepspet en zo. Dus ik weet niet of je wat had klaargelegd. Tijgerprintje hoeft in principe.
4: Oh, oké.
0: Dus leuk. Justin gaat zo meteen uiteraard de hit van dit moment zingen. Cheerio doet hij in het huis van de Hollandse Hits. En we gaan op zoek naar de dagwinnaar. We gaan zo meteen over 20 minuten maar eens even een klein rondje bellen. Dat we de derde van deze week bekend kunnen gaan maken. Hè?
3: Spannend, man.
0: Heerlijk, jongens. En nu op de radio, Tino Martin. Met een oude Hollandse.

0: Radio Noordzee.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Gek op lage prijs.

0: Je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Nieuw!

0: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
5: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
4: Vertrouwd sinds 1999.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Het is even over 5:30. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig. En goed nieuws voor wat betreft de temperatuur, die gaat lekker omhoog.
12: Radio Noordzee, verkeer.
13: Flitsmeister meldt 51 vertragingen. Je krijgt de 3 belangrijkste van dit moment. Begin op de A2 Amsterdam Oude Rijn voor de Leidse Rijntunnel. Die is afgesloten en daardoor is je vertraging 21 minuten. De A2 Maars Den Bosch voor Everdingen, de parallelbaan, 3 kwartier vertraging. En de laatste van dit moment is de A16 Rotterdam Breda voor Ridderkerk Noord. Daar is je vertraging bijna 3 kwartier.
11: Zo, een bijzonder goedemiddag en hartelijk welkom bij de middagshow.
12: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
11: En daar zit hij, Kobus Boscha.
14: Goedemiddag. De formatie in de gemeente Utrecht staat op losse schroeven. Het CDA is tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende basis is voor een samenwerking met de andere onderhandelende partijen. Dat zijn GroenLinks, PvdA, D66 en de Partij voor de Dieren. De NS vindt het vervelend voor de reiziger dat er over dikke maand geen treinen rijden in de ochtendspits. Er is dan een landelijke staking tegen de kabinetsplannen om langer door te werken. Er rijden ook geen bussen en ook geen trams op woensdag 24 juni.
11: Okay.
14: En de politie heeft een man uit Voorthuizen aangehouden voor het online bedreigen van een politieagent. Hij kwam als verdachte in beeld rond een onderzoek naar doxing aan de hand van videobeelden van de AZC-rellen in Apeldoorn.
11: Oké, maar dat online bedreigen, dat is, dan ben je wel een held, hè, als je dat doet, hè?
14: Dat is, ja, is jammer genoeg iets van deze tijd. Ja, en doxing, weet je wat doxing is?
11: Nou, leg het maar eens uit.
15: Oh, is het voor de afpersen of zo,
14: nou,
15: met beelden?
14: Het achterhalen van privégegevens van politieagenten. Oh, dat is strafbaar, dus ja, nou, daar gaat hij nu voor zitten.
11: Maar vaak is het zo, als je bijvoorbeeld een keer een grote mond krijgt online of zo, of wat dan ook, en je zou diegene opzoeken, dan zijn ze poeslief. Dan hebben ze het allemaal niet zo bedoeld en zo.
14: Ja. De toetsenbordridders, hè, worden ze ook wel gedoond. Ja. En toch, het aantal gewapende misdrijven waarbij tegenwoordig jongeren betrokken zijn is nog nooit zo hoog geweest, heeft RTL Nieuws uitgezocht.
11: Ja.
14: Vorige week hadden we het al het bericht, hè, dat er een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag zijn genomen. Ja, en nu blijken ook die misdrijven dus waarbij jongeren betrokken zijn.
15: Maar hoe staan jullie daar? Weet je, een paar jaar geleden, dan wilde je nog wel, als er iets in het verkeer gebeurde of je ziet iets wat er gebeurt, dat je iemand op aanspreekt. Maar ik merk bij mezelf, ik ben niet gauw bang. Maar ik denk toch wel twee keer na voordat ik iemand op zijn gedrag aanspreek. Dat hij is, voor hetzelfde nou, pakt hij een mes uit zijn zak. Ja. Of trekt hij de Glock uit zijn broekzak.
11: Ja, het wordt natuurlijk wel steeds linker.
14: Ja, dat niet alleen. En als hij op jou afloopt en je denkt, nou, ik geef hem gelijk een uppercut, zeg maar.
15: Dan ben jij de dader.
11: Ik heb dat laatste dat wel een keer gedaan, weet je wel. Toen,
15: echt?
11: En was een hele grote groep gasten, weet je wel. Een grote mond, bla, bla, bla. Ik denk, nou, daar zal ik me eens even goed tegen aan gaan bemoeien. Ha, jongen. Hey. En die gasten rennen, jongen.
14: Ja? Ja.
11: En ik voorop. Ja, je moet heel erg uitkijken tegenwoordig.
14: Ja, levensgevaarlijk, levensgevaarlijk. Even een klein stapje naar over de grens. Ik weet dat jij nogal betrokken bent bij het Britse Koningshuis.
11: Ja, dat vind ik heel
14: interessant.
11: Heel leuk, ja.
14: Nou, het was even paniek vandaag bij de luisteraars van Radio Caroline. Door een computerfout kondigde de zender het overlijden van koning Charles aan. En vervolgens speelden ze ook nog God Save the Queen.
11: Nee.
14: Of The King.
11: Oh.
14: Ja, ze hebben een welgemeende excuses aangeboden, ook aan koning Charles. De manager van Caroline die hoopt dat de excuses aankomen. En hoopt vooral ook dat de zender in de toekomst nog steeds de kerstboodschap van de koning mag uitzenden.
11: Dat is niet geloof. Dat zou ook heel raar zijn. Dat je gewoon na drie jaar werken gewoon meteen weer stopt. Hè. Dat zou ook een beetje

0: Level Muziekreis 2026. Justin, we gaan zo meteen maar even een klein rondje bellen. Want er zijn nog een hoop aanmeldingen binnengekomen.
1: Er zijn heel veel, sorry net.
0: We weten in ieder geval dat jij sowieso meegaat. Stel nou eventjes dat wij een uurtje vrij hebben als we daar zijn.
1: Ja.
0: Wat gaan we dan doen? Wat vind jij leuk? Wat is voor jou een beetje ontspanning?
1: Nou, ik denk dat we gewoon even lekker aan de bar gaan zitten.
0: Ja.
1: En dan lekker gewoon even domweg een drankje gaan doen.
0: Okay,
1: dan is het even lekker rust.
0: We gaan niet op een luchtbed liggen op de zee of zo?
1: Ik ben er niet zo van, hoor.
0: Nee.
1: Als ik er vanaf val, dan... dan komt niet goed. Dan lig jij aan de andere kant van het eiland.
0: Dan hebben we de pop aan het dansen, hè? We gaan er een mooie tijd van maken, hè. Dus het is echt van harte te hopen dat je zometeen wordt gebeld... en de derde dag winnaar bent op deze woensdag. Ja, en om alvast een klein beetje in de stemming te komen... voor wat betreft die eerste week van november... hebben wij deze week allemaal leuke sterren uitgenodigd. Ja, ze konden niet allemaal natuurlijk, want daar is gewoon de week tekort voor. Maar een groot aantal die aanwezig zijn tijdens de thema Travel Muziekreis dit jaar. Justin, ja, het is allemaal goed gevallen, hè?
1: Hij is goed gevallen, ja.
0: Het is maanden geleden dat je hem voor de allereerste keer bij ons zong op de radio. Ja. En ja, nu kunnen wij in ons leven niet meer zonder.
1: Niet, hè?
0: Nee. Ik heb er zin in. We zetten alvast even de discolampen aan. Kobus, stroop de mouwen alvast maar eventjes op.
2: Oh, ik heb korte mouwen, scheelt.
0: Dan hoef je ze in principe niet op te slopen natuurlijk.
2: Nee, dat
0: scheelt een handeling, hè?
2: Dat scheelt weer.

0: Just in the World. En cheerio in het huis van de Hollandse hit, jongens. Hé, hey, wat een sfeertje is dit.
1: Ja, een sfeer op zich, hè?
0: Echt, we zijn wel buiten adem. Maar wat is dit toch fijn, hè, jongen.
1: Het is super, het is echt super, René.
0: Ja, en dan moet de zomer nog beginnen.
1: De zomer moet nog beginnen.
0: Ik zat te denken, stel, je hebt hem nu, zeg maar, vanaf eind februari tot nu, heb je hem 10 keer per week gezongen. En dan moet de zomer nog beginnen. Dat is echt een heleboel, hè?
1: Reken maar uit.
0: Ja, je moet wel alleen, denk ik, voor wat betreft het festival zomertje, moet je wel even de tekst een beetje aanpassen. Ik heb hem hier even gedaan.

0: Zo mooi. En nogmaals, van harte gegund. Echt tof dat je, ondanks het feit dat je agenda natuurlijk uitpeilt.
1: Voor Noordzee maak ik altijd tijd, hè? Dat
0: maakt jou een mooi mens, Justin. Eerlijk is eerlijk. Onwijs tof dat je er was.
1: Ja, jullie bedankt weer.
0: We geven je nog even een aandenken mee. Volgens mij heb je het halve servies al in de keukenkastje staan. Maar een nieuwe Radio Noordzeebeker, die hoort er wel bij natuurlijk.
1: Ja, dankjewel weer.
0: Dames en heren, Joe.

0: met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
5: craving. Domino's. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
7: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
21: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling, de affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
22: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
23: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister.
0: heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen dient een klacht in bij de ambassadeur van Israël over de behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Het ging er veel te hard aan toe, is te zien op beelden. Frankrijk en Italië zijn ook woedend. Spanje gaat nog een stapje verder. Een minister noemt de behandeling monsterlijk en onmenselijk. NAVO-baas Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt namelijk beschermd tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones uit de lucht kunnen schieten. Het NAVO-hoofdkwartier, ook in Brussel, krijgt ook droneafweer geschud. Over ruim een maand rijden er in de ochtendspits geen treinen door een landelijke staking en de NS vindt dat vervelend voor de reiziger. Er wordt nu gekeken welke impact het heeft op de dienstregeling. Er rijden op woensdag 24 juni ook geen bussen, trams of metro's. Het rijdt allemaal om bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. En zanger Harry Styles gaat het podium in de Johan Cruijff Arena aanpassen. Hij is in Amsterdam voor 10 concerten, maar fans klagen dat het podium zo hoog is dat ze hem helemaal niet kunnen zien. Mensen die er vanavond heen gaan hebben pech. Het podium is overmorgen pas aangepast. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Radio Noordzee, verkeer.
23: Met 29 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen, de parallelbaan. Daar is je vertraging 35 minuten. De A16 Rotterdam Breda voor Feyenoord, je vertraging 21 minuten. En de laatste van dit moment is de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos. Daardoor een ongeval, je vertraging 22 minuten.
6: 200% duur.

0: Dat was het.
1: Wat zei?
0: Dat was het.
1: Ja, onze spreektijd is voorbij voor vandaag. Maar,
0: ja, we moeten een beetje de spreektijd aan banden gaan leggen, jongen.
1: Ja, dat is heel goed. Voor de kwaliteit bewaren.
0: Dat gaat uit. Justin is er gelukkig nog. We gaan even een klein rondje bellen. Tenminste, dat is wel de bedoeling. In de hoop dat we iemand, zeg maar, de vest in kunnen krijgen. Hè?
1: Ja, nee, dat moet.
0: Ja, dat moet.
2: Hallo, mijn Bart Smerenbeek.
0: Hey Bart, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Met Radio Noordzee spreek je.
2: Goedemiddag, leuk dat jullie bellen.
0: Ja, nou ja, leuk dat je opneemt.
2: Ja.
0: Zal ik je even voorstellen aan iedereen hier?
2: Ja, helemaal goed.
0: Kijk, die knappe gozer die daar zit, dat is Kobus.
2: Hey Kobus.
3: Hoi, lekker ding.
0: Dit is Jonathan, dit is onze jongste, dit is onze cowboy.
1: Yo Bart, howdy.
2: Hey, goedemiddag, hoi.
0: En de ster van dit moment is natuurlijk Justin de Wild. Die zit.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, cheerio.
1: Hey, cheerio.
0: Ja, jij hebt de vraag natuurlijk van Amar ook gehoord. Vond je hem moeilijk, of niet?
2: Nee, ik vond het meevallen.
0: Weet je, ik laat hem anders nog even een keertje horen voor de zekerheid. Dan weten we allemaal precies waar het over gaat.
4: Jonathan, yüksek kaydıraktan kayıyor. Umarım hiç bir şey olmaz.
0: Ja, je kunt er ook in principe weinig van maken. Maar wat zegt hij hier? A. René zit lekker aan het Amsterdam Rijnkanaal te vissen. B. Kobus is op zoek naar een Duits woordenboek voor de vrouwlijn. Of C. Jonathan gaat van de hoge glijbaan als dat maar goed gaat.
2: Antwoord C.
0: Antwoord C, jongens, zijn we ermee eens?
2: Van de glijbaan.
0: Ja?
3: Rappapam, rappapam, rappapam.
0: Ja, 1, 2, 3.
5: Ja! Ja!
0: Bart, goed gedaan, jongen.
2: Nou, dat is mooi.
0: Ben je ooit in Turkije geweest?
2: Ja.
0: En hoe vond je dat daar?
2: Heel gezellig.
0: Het is ongelooflijk hoe gastvrij de Turkse medemens is, hè?
2: Ja, zeker. Heel gastvrij. Ja. Lekker weer. Wat wil je nog meer?
0: Nou ja, eind oktober, op de 31ste om precies te zijn, reizen we met z'n allen af. En met z'n allen bedoel ik ook 30 topartiesten in één resort. Dat moet een gezellige boel gaan worden. En de kans is nu officieel 1 op 4 dat jij daarbij bent.
2: Nou, dat is heel mooi.
0: De thema travel reis naar Turkije, het is de jubileum editie. Wat zou jij als eerste in je koffer doen als je hoort dat je hem wint vrijdag?
2: Mijn zwembroek en heel veel goede zin.
0: Kijk,
1: meer heb je in principe ook niet nodig, Bart.
2: Nee, ja, inderdaad, dat denk ik ook.
0: En even voor de feestvreugde willen we toch even getest hebben. Zolang ik geen vogels hoor fluiten,
2: ga ik niet naar buiten.
1: Bart, we gaan nog
2: even door.
0: Ja, Jerry! Misschien tot vrijdag, Bart.
2: Ja, heel goed.

0: Kijk, het hele land weer een brede glimlach. Ja, dat gaat nu eenmaal zo, hè. Als je dat hoort in mijn armen, Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. In de middagshow op Radio Noordzee, waar de middag inmiddels voorbij is. En de avond gevallen, toch?
1: Lekker!

0: kampioenschap gehouden in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
1: Een belangrijk kampioenschap.
0: Ja, welk kampioenschap is dat?
1: Het NK rollatorlopen.
0: Oké, nou dat is denk ik inmiddels wel zo'n beetje voorbij. Al kunnen we dat niet met zekerheid zeggen.
1: Nee, de laatste is net de eerste bocht door, denk ik.
0: Ja, maar we gaan zo meteen wel even bellen met de organisatie om te vragen of alles een beetje vreedzaam is verlopen. Weet je, want we elkaar niet de hersens hebben ingeslagen.
2: Er zijn nog geen hooligans bij zijn.
0: Geen hooligans achter de rollator hebben gesignaleerd natuurlijk. En Kobus, ja, misschien kan jij nog iets herinneren, maar een Nederlandse gouden penning uit het rampjaar 1672.
2: Oh, dat was een rampjaar.
0: Ja. Dat was een rampjaar, weet je nog? Ja, je was daar natuurlijk wel bij. Is gisteren geveild voor bijna 160.000 euro.
1: Hallo!
0: De herdenkingsmunt is geslagen naar aanleiding van de gruwelijke moord op de gebroeders De Wit dat jaar. Die werden destijds in Den Haag door een woedende menigte gelinched en verminkt.
2: Ja, ik heb de serie, de Nederlandse film natuurlijk. Michiel de Ruiter, hè?
0: Heb jij gezien?
2: Ja, gezien.
0: Dus je was er en je was erbij.
2: En ik heb je film gezien.
0: Film ook
2: gezien.
0: Je
1: hebt toch ook een bewogen leven achter de rug, Kobus?
0: Dat wel, hè? Dat is wel mooi. Maar 160.000 euro voor een munt uit het rampjaar. Kijk, dat is pas inflatie, hè?

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur. Op

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen?

0: dan heb
1: alleen
0: jij dus,
1: hierom.
0: Je weet wat ik ga zeggen, want het was dus een... er zijn huwelijksstunts, dan kom je thuis van je bruiloft... en dan is je tuin vol met bierkratten of wc-papier.
1: Oh, leuk.
0: Heel leuk.
1: Ja.
0: Lege, hè, lege kratten.
1: Ja.
0: Maar nu was het zo, misschien heb je het meegekregen... dat een stel die kwam thuis en de hele tuin stond vol met kippen en haantjes.
1: Oh, nee. Ja.
0: En die beesten, levend dus, hè, niet plusje beest, maar die beesten die raakten zo gestrest, en dat is gewoon echt hartstikke zielig, dat een aantal ook zijn overleden. Gewoon van de pure stress hebben ze aan elkaar gaan aanvallen. Nou, dat is allemaal niet leuk. Hey. Dus we kijken even hoe het nu met ze gaat, want ze zijn opgevangen.
1: Ja.
0: En dat ziet er niet uit. Het is echt super zielig.
1: Ja, dat is sowieso, als het beesten betreft, vind ik het altijd al, moet ik je eerlijk zeggen, wel vrij snel.
2: Ze kunnen niks terug doen, hè?
1: Nee, dat is het.
0: En dat ziet er echt heel, heel sneu uit. Dus dat, we gaan even kijken hoe het met ze gaat.
1: Ja.
0: En dan heb jij nog een leuke knop, hè? Zo?
1: Ja,
0: want er is nieuws over de kattenkiller.
1: De kattenkiller, ja.
2: Kattenkiller.
0: De kattenkiller in Eindhoven. Want sinds november vorig jaar, dus 2025... was er in Eindhoven een kattenkiller actief. Mm. En dat is voor een aantal katten dus echt niet goed afgelopen.
1: Nee.
0: Maar het laatste nieuws is nu dat er iemand is aangehouden.
1: Oh, oké, ja.
0: En dat zou gaan om een 26-jarige man uit Eindhoven. We gaan eens even kijken hoe dat nou zit en wat het laatste nieuws daar is. Want ik weet, ik heb zelf een kat, lijkt me verschrikkelijk.
2: Als je beesten zo aan zijn, dat je hem zo moet verliezen, is toch verschrikkelijk.
1: Nou, laten we hopen dat die man die aangehouden is, dat dat officieel de kattenkiller is.
0: Exact.
1: Dat zou echt
2: anders heb je kat in de zak.
1: Dat is een hele flauwe opmerking in principe natuurlijk. Want het gaat over beestjes, hè, Minky?
2: Ja, maar als het hem niet is.
1: Grappen maken.
3: Dan zitten we met de kater.
1: Dan zitten we
3: met
1: de kater.
0: Ja, daar kom ik niet meer overheen. Ik geef het op.
1: Dat je grappen maakt over je huwelijk is nog tot daar naartoe. Maar liever niet over de kat, Minky. Ja, je bent getrouwd helemaal alleen, of niet?
0: Zeker.
1: Oké, ik vind trouwen wel... Nee, jij niet. Nee, weet ik.
3: Nee, ik heb gewoon geluk gehad.
1: Nee, precies. We kunnen elkaar de hand geven. Maar ik vind trouwen, ik vind het altijd een beetje een dure manier om al je vrienden te laten weten dat je s'avonds met iemand naar bed gaat, Marleen. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
0: Ja, nou, daar kunnen we over verschillen natuurlijk. Hè. Meningen zijn daarover verdeeld.
1: Ja.
0: Ik vond het in ieder geval een hele mooie dag. En die bruiloft is maar één ding, maar het gaat natuurlijk om het huwelijk.
1: Ja, natuurlijk. Commitment.
0: Het
1: is vaak de mooiste dag van je leven.
0: Nou, dat vind ik echt
2: dat is overrated.
1: Van moeder en dochter dan, hè? Marleen, onwijs fijn dat je er weer bent.
0: Leuk om je weer te zijn.
1: Dat we je nog maar weer vaak mogen omarmen de komende
0: weken.
1: En we zijn erbij vanavond 10:50 op SBS6.

0: Radio Noordzee, Russo, Emma Heesters en Liefdesverdriet.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, vandaag was een belangrijke sportieve dag in Amsterdam. De Nationale Rollatorloop 2026. Ja, hoe zou dat zijn gegaan, denk je?
2: Ik denk op rolletjes, denk ik.
0: Lijkt me. Op rolletjes. We gaan het vragen aan Gregor, die daar alles van weet.
3: Heel goed. Zonnetjes scheen, vrolijke mensen en veel deelnemers.
0: Het was in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Jij bent een deel van de organisatie. En het was ook een bomvol programma vandaag, volgens mij. Hè?
3: Zeker. Naast de rollatorrace zelf een hoop entertainment. En natuurlijk koffie, thee, taart. En het advocaatje met slagroom.
2: Ja, dat hoort erbij. Het is al de 14e keer dat de nationale rollatorloop is gehouden. Bij bepaalde sporten zie je dat er ieder jaar sneller en sneller en sneller wordt gegaan. Merk je dat ook in de rollatorsport?
3: Het is heel wisselend. Maar de tijd die vandaag gelopen was, die komt wel hoog in de ranglijst terecht.
0: Wat was de snelste tijd vandaag?
3: Nou, we doen niet aan officiële tijdmeting, dus Dat durf ik niet te zeggen. Maar hij had het tempo erin.
0: Hey, maar je maakt natuurlijk op zijn dag heel wat mee. Het is voor die mensen die daar aan deelnemen, denk ik, ook hartstikke leuk om gewoon met z'n allen gewoon iets te ondernemen. Kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, exact. En dat is eigenlijk ook de achterliggende gedachte bij de rollatorloop. Tuurlijk is het leuk om met je rollator over de atletiekbaan te lopen hier. Maar de achterliggende gedachte is ook gewoon dat de mensen hier samenkomen, gezellig. En daarnaast ook in beweging zijn.
2: Een mooi dagje uit. En nou hebben wij hier een collega zitten, Gregor. Die gaat toch al richting de pensioenleeftijd. Kobus, waarom heb jij niet meegedaan?
4: Ik werd gedisqualificeerd, want mijn rollator was opgevoerd en mijn banden waren te breed. Mag ik wat vragen? In welke leeftijdscategorie waren de deelnemers vandaag?
3: In principe is de rollatorloop voor alle leeftijden. En is je rollator je entreebewijs.
4: Ja.
3: Maar het gros van de mensen is wel wat ouder. Vanaf een jaartje of 70, denk ik.
4: Oké.
3: En de oudste deelnemer die wordt over een maandje 100.
0: Nee!
2: Wow. Dat is 400 meter, ik vind het knap.
3: Ja, nou ja, kijk, sommige mensen die gaan voor 400 meter... en die moeten echt alles op alles zetten om dat te halen. En anderen die blijven, die moeten we het stadion uittrappen.
0: Ja.
3: Omdat ze rondjes blijven lopen.
4: Kan dat een Olympische sport worden, denk je?
3: Het zou mooi zijn, maar ik denk het niet.
4: Jammer genoeg.
0: Het is een prachtig mooi evenement en goed dat het er is. Kunnen we hem voor volgend jaar in principe ook wel weer heel voorzichtig met potlood in de agenda zetten, denk je, Gregor, of niet?
3: We gaan ervoor zorgen dat hij elk jaar terugkeert.
0: Ja, mooi.
3: De datum is nog niet bekend, nee. Maar hij gaat sowieso plaatsvinden.
0: Want samen doe je dat immers eerder dan alleen, hè, zullen we maar zeggen.
3: Zeker waar.
0: Hartstikke mooi. Fijn dat je even ons een update wilde geven vandaag. Heb een lekkere avond en tot de volgende keer, hè?
3: Yes, veel dank ook dat jullie geïnteresseerd waren in deze loop.
0: Mag ik het één keer zeggen, Gregor? Mag ik het één keer zeggen? Ja? Ja? Rollator!
3: Goeie.
0: Hoi.
3: Hoi.
2: Dankjewel, man. Hoi.
1: Je hoort het.

0: Guus Meeuwers bij Radio Noordzee en het mooie Brabant. Kijk nou eens, 7:08.
1: Nu al?
0: Gaat hard, hè? Toch in één keer als gezellig is, weet je niet?
2: Oh, je vond het gezellig?
0: Oké, ik leg de lat op zich niet hoog. Ik vond het wel geinig op zich. Jij niet, Kopers?
2: Ja, ja.
0: Ze zeggen niet voor niks, hè. Time's fun when you're having flies. Het is tijd heel voorzichtig.

0: nog een spannende woensdagavond worden op zich natuurlijk. Willem 2 en FC Volendam spelen de heenwedstrijd van de finale van de play-offs. En ja, de winnaar van het tweeluik mag volgend jaar in de Eredivisie gaan spelen.
1: Oh.
0: Dat zou natuurlijk ook niet geheel passend zijn als Volendam achter het net vist. Of als Willem 2 de sigaar is. Zeg, mensen, bij jou een mooie avond. En melden wij ons morgenmiddag weer om 1:00 of 4:00. Tot dan!

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs.

0: maak stacks of een oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Zo, wat is het warm.
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
20: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
21: Big deals bij Keukenconcurrent.
20: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft gebeld met de Israëlische president over een filmpje dat Israël online heeft gezet. Daarin is te zien dat activisten van de Gaza-hulpvloot hard worden aangepakt. Mensonterend noemt Jette het. Minister Berends is ook boos. Hij wil tekst en uitleg van de ambassadeur van Israël. Een Nederlandse Europarlementariër stopt na 17 jaar met zijn werk. Hij zat voor GroenLinks PvdA in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden ongepaste relaties heeft gehad die niet bij zijn rol passen. Vorige week maakte hij bekend een relatie te hebben met een Oostenrijkse partijgenote die bijna 25 jaar jonger is. In Brussel worden extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het hoofdkwartier van de NAVO en de ambtswoning van NAVO-baas Rutte. Aanleiding zijn de drones die af en toe opdoken in Europese landen, ook in België. Er wordt onder meer apparatuur aangeschaft die het signaal van de drones kan verstoren, zodat ze missen. En reizigersorganisatie Rover begrijpt niet van de landelijke staking in het openbaar vervoer, omdat het geschil daar helemaal niet over gaat. Toch is de reiziger de dupe, zegt Rover. De FNV ligt in de clinch met het kabinet over de plannen om de sociale zekerheid uit te kleden. Het kabinet wil bijvoorbeeld snijden in de WW en de WIA. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst. De Radio Noordzee Lunch.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving.
13: Domino's. De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Ja, het

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
13: Hebbes.
12: Kijk op ben.nl.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week 1 toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,49

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een man opgepakt voor het online bedreigen van een agent die aan het werk was bij een AZC-protest in Apeldoorn. De man deelde filmpjes van de agent en probeerde achter zijn privégegevens te komen. De politie verwacht dat er de komende tijd nog meer mensen zullen worden aangehouden. Verschillende Europese landen zijn woedend op Israël en de behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza. Ze werden deze week gevangen genomen en hardhandig aangepakt. Spanje haalt het hardst uit. Wat jullie hebben gedaan is monsterlijk, zeggen ze tegen Israël. En premier Jette vindt het mensonterend. Er is ook woede om een filmpje dat een Israëlische minister verspreidde. Te zien is hoe de gearresteerde activisten moeten knielen en gedwongen worden om naar het Israëlische volkslied te luisteren. De minister loopt intussen te zwaaien met een Israëlische vlag en maakt de activisten belachelijk. En de baas van de Britse zender Channel 4 gaat diep door het stof na beschuldigingen van twee vrouwen die meededen aan Married at First Sight. Ze zeggen dat ze verkracht zijn door een nieuwe man. De baas heeft hun verhalen gehoord in een documentaire van de BBC. Ze is diep geschokt en heeft haar excuses aangeboden. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%

willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: 5-sterren-resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
4: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vertrouwd sinds 1999.
9: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
10: Gek op

0: Zit iedereen gewoon anders? De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang
0: je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
4: Lot, je bent op de radio, hè?
3: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
4: Over de vakantiegeld supersaleweken?
3: Ja, dat wou ik dus zeggen.
4: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
13: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
15: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
16: Honda, the power of dreams.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is vanavond geen slaapplek voor ongeveer 30 asielzoekers in Ter Apel, zegt het COA. Buurgemeente Stadskanaal heeft aangeboden om de asielzoekers op te vangen. 4 jaar geleden moesten asielzoekers noodgedwongen buiten slapen. Het COA waarschuwde vanochtend al dat er niet genoeg plek zou zijn voor iedereen. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij was vorige week voor de eerste keer eerlijk over een relatie met een jonge Oostenrijkse fractiegenoot. Alles ligt nog open tussen Willem II en Volendam, die strijden voor een plekje in de Eredivisie, want de eerste wedstrijd in de play-offs is met 2-1 gewonnen door Volendam. Volendam wil natuurlijk in de Eredivisie blijven en Willem II wil er juist in. Zaterdag weten we meer, want dan is de tweede en beslissende wedstrijd. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles dood verklaard. Door een computerfout werd er een bandje ingestart dat elke zender klaar moet hebben staan voor als de koning overlijdt. Het radiostation heeft zijn excuses aangeboden aan het Koninklijk Huis en aan hun luisteraars. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
19: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2+3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Poes Lot at vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Jongens, eten.
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
17: Wie, ik?
16: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
17: Echt waar?
16: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
17: Dat is stoer van mij.
16: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
17: Woehoe!
16: Op sunweb.nl.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Stadskanaal wil 30 asielzoekers opvangen voor wie vanavond geen slaapplaats is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van Stadskanaal noemt de situatie daar schrijnend en wil zijn buurgemeente niet in de steek laten. Waar de asielzoekers precies worden opgevangen is niet bekend. Amerika bemoeit zich nu ook met de rel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt de actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. De organisatie van het hulpconvooi heeft ook gereageerd en zegt: Israël heeft zijn ware gezicht getoond en verbergt zijn misdaden ook niet meer. Daarmee doelt de club op een filmpje dat Israël heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe de activisten worden toegetakeld. Op de hulpschepen zaten ook Nederlanders. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Er werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er nog steeds over gepraat. De docu die begin volgende maand verschijnt, pluist de zaak helemaal uit. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst. De Radio Noordzee Lunch.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
1: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
6: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Vertrouwd sinds 1999.
7: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Daar zit Sophie.
10: Hi.
9: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
10: Met Sophie.
9: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
12: Boost yourself.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo!
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
20: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa!
21: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3-sterren-slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Bestel je OBU op netlink.nl.
23: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
24: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
25: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen, binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
17: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
18: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money!
20: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
8: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
7: Dus nog meer vakantie voor je geld.
8: Absoluut. Kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolvercar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal is een pand gevonden om asielzoekers op te vangen. Die dreigde in Ter Apel buiten te moeten slapen. De burgemeester van Stadskanaal, dat in de buurt ligt, schiet Ter Apel ter hulp. Details over de plek waar de asielzoekers terechtkomen zijn niet bekendgemaakt. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk waarschuwt voor online berichten met links naar scamsites. Daarop staan neppe beelden en onwaarheden over de deelnemers en nabestaanden van het programma. Ontzettend kwetsend, klik er niet op, zeggen de programmamakers. De brand bij een restaurant in het centrum van Groningen is onder controle. De brandweer rukte flink uit, want er staan veel andere gebouwen bij het restaurant. De brand begon in de keuken in het ventilatiesysteem. Iedereen moest het pand verlaten, niemand raakte gewond. En in Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. Er is vannacht wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal worden vannacht definitief asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Er is plek voor 50 tot 80 man. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is geen ruimte en moesten mensen buiten blijven. De opvang in Stadskanaal is tijdelijk. De asielzoekers worden later vanochtend weer teruggebracht. In Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij botresten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. In Amerika is de voormalige Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd voor het neerhalen van humanitaire vliegtuigjes in 1996. De huidige Cubaanse president zegt dat dit een politieke zet is van Amerika zonder juridische basis. De Amerikaanse minister van Justitie verwacht dat Castro uiteindelijk in een Amerikaanse gevangenis belandt. En in Engeland is voetbalclub Southampton definitief uitgesloten van de finale voor de promotie naar de Premier League. De club ging in beroep en verloor dat. Tegenstanders zouden zijn bespioneerd. Southampton vindt best dat ze straf mogen krijgen, maar deze is veel te zwaar. Er is nogal wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog. Ook nog eens vrij zonnig. Er staat weinig wind. En je kan het bijna niet geloven. Maximaal 23 graden wordt het. En dat was het nieuws van het ANP.

0: van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Er zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers om de crisis in Ter Apel op te lossen. Dat zegt de baas van de asielopvang in Nieuwsuur. Door het overvolle aanmeldcentrum dreigden vannacht weer tientallen mensen buiten te moeten slapen. Tegen het einde van de zomer zijn bijna 8000 nieuwe plekken nodig, zegt het COA. In Amsterdam is vorig jaar 500.000 klachten binnengekomen over de openbare ruimte en vooral over afval. Dat blijkt volgens de lokale omroep uit onderzoek van de gemeente. De meeste klachten komen uit het centrum. Amsterdammers vinden dat de gemeente vaak beter zijn best moet doen. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. En die hengelde hij uit brievenbussen van kwetsbare ouderen. Daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. Zo wist de dader voor duizenden euro's rekeningen te plunderen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Er was een computerfout en dus ging er een bandje de lucht in dat elke zender klaar moet hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd.